0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. JA21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stillicht. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En tot zover het nieuws. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaak wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Let's do it. Hey.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Wauw, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, in de 20 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanning in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven Strijp S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stillicht. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En tot zover het nieuws. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoopend Hoevelaken aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanning in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En tot zover het nieuws. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaak wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

zijn de headlines uit het nieuws. Bij een geweldsincident aan de Remigweg in Eindhoven zijn gisteravond twee mannen neergestoken. De Europese Commissie trekt zo'n 700 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,73 per liter. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een geweldsincident aan de Rijmingweg in Eindhoven zijn gisteravond twee mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. En tot zover het nieuws. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor door

0: tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.

0: sluitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
1: Wat in technische kringen lange tijd voor onmogelijk werd gehouden, heeft het Russische ruimteschip Lunik 3 zojuist volbracht. Voor het eerst in de geschiedenis is de achterkant van de maan gefotografeerd. Kraters en bergketens zijn ongelooflijk scherp en duidelijk te onderscheiden.
2: Dat niets onmogelijk is, bewijst ook Hewlett-Packard, die met de printer Deskjet Plus laserkwaliteit levert voor de prijs van een matrixprinter. Zo ongelooflijk scherp en duidelijk. Hewlett-Packard. Niets is onmogelijk.
3: This program is human-made.
0: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
4: Het Muziekmuseum.
5: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 39. En dat is de week waarin op 23 september 1954 op Sun Records de 78 toeren single Good Rocking Tonight met op de B-zijde I Don't Care If The Sun Don't Shine van Elvis Presley wordt uitgebracht. Beide songs zijn begin september 1954 in de Sun Studio van Memphis in Tennessee opgenomen. Elvis Presley wordt begeleid door gitarist Scotty Moore, bassist Bill Black en drummer Johnny Bonero. De single is alleen in de omgeving van Memphis een commercieel succes. Good Rockin' Tonight was al in 1948 een R&B-hit voor Wynonna Harris. Het liedje is geschreven door Roy Brown. En nu kennen we het allemaal, zeker. Zometeen tijdens deze rondleiding een Engelse muzikant die met Deep Purple speelde, in King Crimson zat en bovendien Bad Company oprichtte. Wie was het? En dadelijk ook nog muziek van een legendarische gitarist die halverwege de jaren 60 de VS inruilt voor Groot-Brittannië. En muziekvrienden ook deze week weer. Een oude top 40. Het is er dus eentje uit week 39. Ik zeg nog niks over het jaar. Nou, misschien een klein beetje. Het is het geboortejaar van Thomas Bergen, Nederlandse zanger. En The Weeknd, Canadese zanger, rapper, songwriter en producer. En in die top 40 staat op nummer 1 een nummer van een Britse band met onder andere zanger Jimmy Helms. En die kennen we weer van een hit uit 1973, Gonna Make You an Offer You Can't Refuse. En het liedje wat op 1 staat begint met de volgende tekst: We must have been stone crazy. Nou. En deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is een CD, deze keer uit 1992. Het is het 14e album van een Amerikaanse singer-songwriter. En de plaat is van groot belang voor de LHBTQ-gemeenschap in de Verenigde Staten en daarbuiten. En dadelijk ook nog muziek van een duo wat dankzij de Bee Gees eind jaren 60 hits weet te scoren. Oudste nummer, muziekvrienden, is uit 1954. We hoorden het net van Elvis. We gaan nu naar dinsdag 29 september 1964.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.

0: In de CBS-studio's in Hollywood neemt Janis Joplin op 25 september 1970 Me and Bobby McGee op. De zangeres is op 4 juli 1970 aan de opname van een nieuwe LP begonnen. Janis wordt begeleid door de Full Tilt Boogie Band. Twee dagen voor haar dood, op 4 oktober 1970, heeft zij de opname van dit album afgerond. Ze overlijdt op 27-jarige leeftijd aan een overdosis heroïne in een motel aan de Franklin Avenue in Hollywood. In januari 1971 verschijnt postuum dit nieuwe album onder de titel Pearl. Op 30 januari van dat jaar komt de LP de albumlijst van Billboard binnen en vanaf 27 februari staat Pearl 9 weken aan de top. Me and Bobby McGee wordt op 20 januari 1971 op single uitgebracht. Het komt op 30 januari de Billboard Hot 100 binnen. En vanaf 20 maart staat de compositie van Kris Kristofferson 2 weken lang op de eerste plaats. En wij luisterden naar de albumversie, want de single-uitvoering is een halve minuut korter. En deze duurt 4,5 minuut. LP-versie dus. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. Want op 21 september 1964 vliegen de Beatles terug naar Engeland na een tournee van een maand door de Verenigde Staten. Veel rust hebben de jongens niet, want op 29 september 1964 beginnen ze aan de opname van een nieuw album. Tot 28 oktober 1964 zijn zij vrijwel dagelijks in de studio voor de LP Beatles for Sale. Deze plaat wordt geproduceerd door George Martin. Norman Smith is technicus. Op Beatles for Sale staan onder andere No Reply, I'm a Loser, Babies in Black, Rock'n'Roll Music en 8 Days a Week. Beatles for Sale wordt op 4 december 1964 uitgebracht. De LP komt tot 12 december van het jaar de Britse albumlijst binnen en staat vanaf de 19e 7 weken op de eerste plaats. Wij luisterden naar het 5e nummer van kant 2, de John Lennon-compositie I Don't Want to Spoil the Party, opgenomen op dinsdag 29 september 1964.
1: Dit is de Tipparade. Nummer 8.
0: Straks de langspeelplaat van de week. Het is een cd uit 1992. Het is het 14e album van een Amerikaanse singer-songwriter. De plaat is van groot belang voor de LHBTQ-gemeenschap in de Verenigde Staten. Eerst dus nummer 8. Het is Joe.

0: Jeff Christian.
1: Nummer 8 in die tipperaden van een oude top 40 die we hebben uit week 37. Ik verklap nog niet uit welk jaar we deze lijst hebben. We luisterden naar nummer 8 uit de tipperaden, week 39. You Are So Beautiful, nummer geschreven door Billy Preston en Bruce Fischer. Joe Cocker heeft daar al in 1975 voor het eerst een hit mee in de Verenigde Staten. Deze live-uitvoering wordt overigens nergens een hit. Ook niet in Nederland. Het staat 5 weken in de tipperaden. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Het is een cd uit 1992 en het is het 14e album van een singer-songwriter. Ze heet Janice Ian en de plaat heet Breaking Silence. Ze wordt geboren op 7 april 1951. En ze wordt vooral in de jaren 60 en 70 in de Verenigde Staten bekend met nummers als Society Child en At 17. In Nederland heeft ze 3 hits. Fly Too High uit 1979 en uit 1980 The Other Side of the Sun en Don't Leave Tonight. In deze periode van 1978 tot 1983 was Ian getrouwd met de Portugese filmer Tino Sargo. Na haar scheiding en na een periode van stilte, waarin zij door oplichting van haar boekhouder financieel in de grond zat, kwam ze terug met Breaking Silence. En dat is deze week de langspeelplaat van de week. Hoewel Ian al in 1976 door de Village Voice als lesbisch werd bestempeld, werd haar seksualiteit grotendeels genegeerd tot de publicatie van Breaking Silence. Ze plaatst haar seksuele geaardheid op de voorgrond vanwege haar bezorgdheid over de zelfmoordcijfers onder homoseksuele en lesbische tieners in de Verenigde Staten. In begin jaren 90 waren grote platenmaatschappijen niet meer geïnteresseerd in haar werk. Om de opname van dit album te bekostigen nam ze een tweede hypotheek op haar huis, wat ze samen bezat met Patty Snyder. Het wordt haar 14e album en haar eerste in 7 jaar. De plaat bevat politieke nummers, zoals His Hands over huiselijk geweld en Tattoo over de Holocaust. Het titelnummer Breaking Silence gaat over incest. Het album werd genomineerd voor een Grammy, waarmee het Ian's 7e nominatie wordt. Met haar Outcome vervulde Janice Ian een pioniersrol en had grote impact in de LHBTQ-gemeenschap. Daarnaast is de cd een technische mijlpaal binnen de muziekindustrie. Door de keuze van producer Jeff Bolding om analoog en grotendeels live op te nemen, wordt het glimmende schijfje nog steeds door audiowinkels gebruikt om high-end geluidinstallaties te demonstreren. Daarnaast is het natuurlijk een album vol geweldig gecomponeerde songs. En daarom is Breaking Silence uit 1992 van Janice Ian deze week
2: de langspeelplaat van de week.
3: Into my solitude, though I weary

0: titelstuk van de langspeelplaat van de week. Ik moet eigenlijk zeggen, CD uit 1992. Breaking Silence, nummer over incest. De artiest is Janice Ian. Er is trouwens ook een documentaire die heet precies hetzelfde. Janice Ian Breaking Silence gaat over haar leven. En die komt uit 2024. En is vast wel ergens op een streamingdienst te vinden. Dan nu, muziekvrienden, even wat anders. Een complete top 40. Eentje uit week 39. Ja, het jaar zeg ik nog even lekker niks over. Komen we vanzelf wel achter als we die liedjes weer horen die in deze lijst staan. Dan denken we, oh ja, dat was het. Dat was het jaar. Ik heb de papieren versie voor mijn neus. Een linker rijtje, een rechter rijtje. Als ik naar de lijst kijk, staan er 6 nieuwelingen in. 4 Nederlandstalige liedjes. Dat is dus niet veel, maar ook niet weinig. Verder muziek uit Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten, Canada, Barbados, België, Australië, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Guadeloupe en Spanje. De enige echte van 40.
1: Nummer 40.
0: Uit Nederland, een producer en een rapper.

eigen dingetjes uit. Het is een beetje hip-hop, een beetje dance. Er kwamen in de tijd allerlei verschillende mixen. Dus allerlei verschillende versies van het nummer Move to the Big Band. Want zo heet het.

Een Amerikaanse hip-hop groep uit Miami in Florida. En ze brengen dit nummer uit als een soort van protest eigenlijk wel. Het heeft te maken met een rechtszaak en een uitspraak. Waarin hun album As Nasty As They Wanna Be werd beticht van obsceniteit. Ze gingen in verweer, zeg maar. En ze kregen uiteindelijk gelijk en brachten dit nummer uit. Banned in the USA. 39 Two Live Crew, zo heet deze groep. Dan nu een liedje wat we meerdere keren tegenkomen in deze top 40. En als je denkt, ik ken dit themaatje toch?

Het heet Ritmo della Noche en je kent het waarschijnlijk het themaatje van... Oh ja, natuurlijk. Peter Allen, I Go To Rio. Ja, dat staat dus niet in deze top 40. De uitvoerende trouwens, die we net hoorden op nummer 38, was Lorca. We krijgen dadelijk nog een uitvoering van een andere band...

eerste solo single van John Bon Jovi. Ja, dus zonder zijn band. Bon Jovi, want zo heet die band. Het nummer Blaze of Glory.

In dit jaar deed hij mee met de Huisman Sound Mix Show van Henny Huisman. En hij deed een liedje van Koos Albert, Zijn het je ogen? Het is een volle neef van Koos Albert. Hij heet Pierre van Dam en dit was zijn eerste plaatje waar hij een hit mee had. 35 dus in die top 40. Dat

0: oorspronkelijk uit 1973. De Steve Miller Band met The Joker. Het werd gebruikt in een televisiereclame voor Levi's. Ja, vandaar dat het populair was en opnieuw werd uitgebracht. Ik kan niet helemaal achterhalen welke versie nou exact in 19 nog wat op single uitkwam. Dus deze top 40. Ik zal hem nog eens een keer even laten horen. Het begin van wat we net lieten horen, dat klinkt toch anders dan die uit 73. Some people call me the space cowboy. Want zo is die uit 73. Some people call me the space cowboy.
1: Nummer 33.
0: Daar is hij nog een keer. Ritmo de la Noche. Deze keer een Spaanse uitvoering. Door de band Chocolate.

0: Duitsland komen ze, helemaal dus niet uit Spanje, met Ritmo de la Noche. Dan nu muziek uit Canada. The Dream Warriors. Tweede gedeelte, gaan we helemaal beluisteren, want het blijft een geweldig nummer.
1: You wash your face.

officieel zit hip-hop natuurlijk, maar er zit heel veel jazz doorheen. De Dream Warriors met Wash Your Face in My Sink. Dan nog meer house muziek. Het was een grote zomerhit.

Nummer 27, wat we nu horen in de originele uitvoering van Snap. En verderop in een cover-uitvoering die bijna identiek is. Ja, dat gebeurde in die tijd. Het heet Cult of Snap.

Tandem, zo heet het. Vanessa Paradis. En die videoclip werd in de tijd geproduceerd door Jean-Baptiste Mondino. Nou, echt pikant dingetje wel. Zou tegenwoordig niet meer kunnen, laat ik het zo zeggen.

25, Azwad met Next to You. En weer een lieveling uit België deze keer. Met pittig gitaarmuziek. Wat denk je, welke rockband zou dit zijn? Luister maar. Je zou het niet verwachten.

en Chris Wouters in de band Clouseau. Met het nummer Heel Alleen op 24. En 23, de hoogst nu binnengekomen plaat uit Australië.

Suicide Blunt was een van hun grote hits. Naast bijvoorbeeld Never Tear Us Apart of Need You Tonight. Suicide Blunt, dus 23. De hoogst nu binnengekomen plaat van In Excess. Op een aparte manier geschreven. Met hoofdletters en zo. Dan nu, muziekvrienden. Ja, ik hoef er helemaal niks over te zeggen natuurlijk.

0: dan weer een plaatsje hoger.
1: This is Ice MC. I'd like to dedicate this record to John Wayne, Eddie Murphy.
0: We zijn weer terug in de house muziek, vrienden.

Ice MC. Brits-Italiaanse hip house formatie. En het nummer heet gewoon Cinema, staat op 21. We zijn nu aan het linker rijtje, moeten er nog 10 doen, dus we moeten een beetje vaart maken. En we springen gewoon weer naar de volgende hiphopplaat. Ik heb het idee dat er nog nooit zoveel hip-hop muziek in een lijst heeft gestaan als deze. Echt niet normaal. The chills that you spill up my back. Leave me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. Maar welk jaar zou het zijn, muziekvrienden? Hoorde Delight, geschreven met 3 A's. En het nummer Groove is in the Heart. Nummer 20. 19 nu. Dat is toch echt wel een serieuze, legendarische hip-hop band.

uit Zweden. 18, It Must Have Been Love. Ja, zo kan je het ook zingen natuurlijk, hè. Uit Alkmaar komt hij. Oorspronkelijk. Gerard zelf. Zingt in het Engels, zingt in het Nederlands. Corazon. Welke taal zou dit zijn? Eens even luisteren. Nee, hij zingt gewoon in het Engels.

buiten natuurlijk. MC Hammer. My music hit me so hard. Makes me say, oh my lord, thank you for blessing me. What am I to run and do like... Ja, er staat een geweldige clip bij. De gasten die dansen met van die broeken, met van die lage kruisen. Geweldig. You can touch this. MC Hammer dus op 16. Muziek nu uit Nederland, gebaseerd op een oud Duits liedje. DZN met Jeppa op 15. En deze hebben we al eerder gehoord in de uitvoering van Snap. Het staat op 14 in de uitvoering van High Power. En het klinkt eigenlijk gewoon precies hetzelfde. En we gaan snel door, muziekvrienden. Britse zangeres. Karen Wheeler heet ze. Ze zong ook bij Soul to Soul. Dit was een solo singeltje van haar. Living in the Light op nummer 13. Uit Guadeloupe komen ze, muziekvrienden. Ja.

0: Caribisch gebied. En de band heet Zoek Machine. En dat nummer heet Maldon. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dan nog even iets heel rustigs voordat we de top 10 induiken. Voordat we erachter komen uit welk jaar we deze oude top 40 hebben. Britse zangeres. You light up another cigarette and I pour the wine. Beverly Craven heet ze.
1: Een overzicht van de belangrijkste verschuivingen aan de top van het Nederlands hitgebeuren. Dit is de top 10.
0: Muziekvrienden, we hebben één oude hitlijst. Eentje uit week 39. Het jaar is, ja, wat dacht je met al die hip-hop en house muziek? 1990. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit van die band met die zanger erin. Wordt je ook weer Jimmy Helms. Ja, dat was hem. En dadelijk ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album Breaking Silence van Genesee uit 92. Een cd overigens. Goed, komt die nummer 10. Praying for Time, George Michael. Nummer 9, Hey Suzy, Henk Wijngaard. Ik zou hem graag het tweede gedeelte nog eens willen beluisteren. Nummer 8, Summer of 69, Bryan Adams. Nummer 7, Tonight, New Kids on the Block. Nummer 6, Mooi Was Die Tijd. Zeker, Corrie Konings. Nummer 5, Na Ne Na van Vaya Con Dios. Nummer 4, Tom's Diner van DNA featuring Susan Vega. Nummer 3, It's On You, MC Saar en The Real McCoy. Nummer 2, Verdammt, Ich Lieb Dich, Matthias Rijm en...
2: This is number 1.
3: Nummer 1.

0: naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
0: Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op de jaarlijks open dag van asielzoekerscentra kwamen 23.000 bezoekers af, tegenover 16.000 vorig jaar. In totaal openden 160 COA-locaties hun deuren op Burendag. Het AZC in Nuenen, waar eerder zwaar vuurwerk werd gevonden, uit protest trok meer dan 900 bezoekers. In Veenendaal worden vluchtelingen al 4 jaar opgevangen in een noodopvang die binnenkort verbouwd wordt tot een reguliere locatie voor 20 jaar. OpenAI heeft de ontwikkeling van zijn krachtigste AI-modellen tijdelijk stopgezet nadat het systeem tijdens een test ongeoorloofd toegang tot het internet verkreeg. Het model zocht via een beveiligingslek naar de schrijver van een blogpost en stelde vragen aan een openbare chatbot. Het bedrijf hervat het werk pas na extra veiligheidstesten. Bij een geweldsincident aan de Rijmingweg in Eindhoven zijn gisteravond 2 mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. En tot zover het nieuws. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.

0: uitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
1: Zeg, jij was toch ook met Al?
2: Tuurlijk. Al is voor mij al jaren de beste.
1: Ik lees net op de verpakking dat je bij Al een Renault 5 Cosmopolitan kunt verdienen.
2: Te gek! Ik hou meteen een pak Al. En ik doe mee.
1: Reken dan niet te veel af, hoor.
2: Hoezo?
1: Al is tijdelijk voordeliger.
3: Koop nu Al met voordeel. En maak kans op een Renault 5 Cosmopolitan.
0: Dit programma is door mensen gemaakt.
4: This program is human made.
0: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
5: All the music comes from real people.
6: Het Muziekmuseum.
7: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 39. En een uur geleden zijn we er al mee begonnen. En hebben we naar een oude top 40 geluisterd. Eentje uit 1990. En op nummer 1 staat het liedje I've Been Thinking About You van de London Beat. De groep wordt opgericht eind jaren 80 in Londen. Het bestaat uit Jimmy Helms, George Chandler, Willie M. en Jimmy Chambers. Het liedje is afkomstig van hun tweede album, In The Blood. Dat in hetzelfde jaar wordt uitgebracht. Nadat het in september 1990 de tweede plaats in het Verenigd Koninkrijk had bereikt, bereikt het in februari 91 de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100. En dus ook in ons land. Het staat in de Nederlandse top 40, maar liefst 16 weken, waarvan 4 weken op de eerste plaats. Het is een van hun 9 hits in ons land. Het komt in 10 landen op 1 in Europa. Uitzonderlijk. I've been thinking about you. Daar geweldig mee. En die muziek die we net hoorden is even wat ouder. Komt uit 1955. Het is van Bill Haley en de Comets. Want zij nemen op 22 september van dat jaar Burn That Candle, Rock a Beating Boogie, Rock en The Saints Rock'n'Roll op. Burn That Candle en Rock a Beating Boogie verschijnen op single. De Rock and Beating Boogie komt tot 23 in de Billboard Top 100. En Burn That Candle, wat we net hoorden, bereikt de 9e plaats in de Amerikaanse lijst. Straks een Engelse muzikant die met Deep Purple speelde, in King Crimson zat en bovendien Bad Company oprichtte. Wie was dat? En muziek uiteraard van een van die bands. En dadelijk ook nog muziek van een legendarische gitarist die halverwege de jaren 60 de Verenigde Staten inruilt voor Groot-Brittannië. Het is een Amerikaanse gitarist. En muziekvrienden, we hebben een langspeelplaat van de week. Het is een cd uit 1992. Het is het 14e album van de Amerikaanse singer-songwriter Janice Ian. Breaking Silence heet de plaat en is van groot belang voor de LHBTQ-gemeenschap in de Verenigde Staten en daarbuiten. Nog 2 liedjes daarvan. Ja, het zijn onbekende nummers, denk ik. What About the Love, zie ik in de computer staan. En Tattoo, een nummer over de Holocaust. En dadelijk ook nog muziek van een duo wat dankzij de Bee Gees eind jaren 60 hits weet te scoren. Ja, je hebt altijd een kruiwagen nodig, zou je denken, toch? Ja. En dan vertel ik je nu dat op Apple Records op 22 september 1975 het album Extra Texture, Read All About It, van George Harrison wordt uitgebracht. Op deze plaat staan onder andere Tired of Midnight Blue, The Answers at the End en This Guitar. George Harrison heeft het album zelf geproduceerd. De LP van de ex-Beatle komt op 18 oktober 1975 de Britse albumlijst binnen en bereikt de 16e plaats. In de Verenigde Staten komt hij tot 8 en in ons land tot 25. We gaan nu luisteren naar het openingsnummer. Het heet You. Het is een lied in de stijl van My Sweet Lord en What Is Life. Het nummer komt op single uit en haalt in de Verenigde Staten de 20e plaats. In het Verenigd Koninkrijk nummer 38. En in ons land haalt dat zowel de tipparade als de top 40 niet.

0: Muziekmuseum.
1: This program is made by humans.
2: 1990.
0: Week 39.

Breaking Silence, langspeelplaat van de week van Janis Ian uit 1992. En ik vertelde ook al dat het is formidabele geluidskwaliteit op deze cd. Plaatje wordt ook nog steeds gebruikt om high-end geluidsinstallaties te demonstreren. Ja, je had meer van dat soort standaard cd's. Wat dacht je van de Nightfly van Donald Fagen, ja, van Steely Dan. Dat is ook zo'n plaat die vaak wordt gebruikt. Deze dus ook. We gaan daar nog één track ervan draaien. En eens even kijken wat hebben we klaarstaan. Tattoo. En voor de langspeelplaat van de week hadden we natuurlijk nog een liedje uit de top 40. Nummer 2, Verdammt, ich lieb dich van Matthias Reim. Ja, met een grote hit, ook buiten Duitsland. Dan nu muziek van dat duo wat dankzij de Bee Gees eind jaren 60 hits weet te scoren. Het gaat hier om de Marbles. De groep bestaat uit Graham Bonnet en zijn neef Trevor Gordon. Hun eerste hit hebben ze in Nederland met Only One Woman. Het liedje komt op 21 september 68 op 37 de Nederlandse top 40 binnen en bereikt uiteindelijk de derde plaats. Op de B-zijde van de single staat By the Light of the Burning Candle. Beide liedjes zijn geschreven door Barry, Maurice en Robin Gibb. Ook muzikaal worden de Marbles gesteund door de Bee Gees, met Barry Gibb op gitaar, Maurice Gibb op basgitaar en piano. Verder horen we Colin Peterson op drums en Vince Maloney op gitaar. Bovendien hebben Barry en Maurice Gibb de single geproduceerd. Only One Woman en By the Light of the Burning Candle zijn in maart 1968 in de IBC-studio in Londen opgenomen. De single wordt in augustus 68 uitgebracht. Barry, Robin en Maurice kennen de zanger van de Marbles, Graham Bonnet, al sinds hun jeugd in Manchester in Engeland. In Nederland scoren ze eind jaren 60 drie hits, de Marbles. The Walls Fell Down, I Can See Nobody en hun grootste hit, Only One Woman.

ja, het voelt zo warm als ik plat hoor. En het is natuurlijk ook zo vandaag ook dat we een prachtig mooi programma hier draaien. Iedere zondag van 9 tot 10 uur. En dat heet dan Striktaal op zondag bij DNO. Ja, we gaan weer natuurlijk zoals iedere week een mooie troetelschijf draaien. En dat is van de band Volumia. En dat is geschreven door Xander de Buissonnier en Axel Lindelof. Het nummer staat op het debuutalbum van de band, getiteld Volumia. En tevens werd het nummer gebruikt als soundtrack voor de Nederlandse film Het 14e Kippetje. Volumia met Hou Me Vast.

0: ik wil.
1: Ja, wat een prachtig mooie toetsenschijf hadden we deze week van Volumia. Hou me vast. We gaan naar de Vervenus toe. Ja, de Vervenus. Ja, natuurlijk de jongens uit Hoogveen en natuurlijk uit Stappers en Rauwveen. Vandaar ook dat ze de Vervenus heten. En er stond weer wat nijs op stapel, maar dat wilden ze nog niet prijsgeven. Maar zodra dat komt, dan horen we dat. Goed, we gaan luisteren naar het nummer Mien Beste Maat. Dat is een ode aan de kameraadschap. De Vervenus zingen over die ene maat die er altijd is.

Ja, prachtig mooi. De Vervenus met een soort ode aan kameraadschap, hè. Dat was Johan Vindom, Klaas Huisman, Albert Bartels en Allard Strikker. En we hebben natuurlijk op deze CD hebben er nog een aantal meer mensen met aan de dal, zeg maar. We gaan naar Harm en Roelof. En Harm en Roelof, die geven kleur aan de dag. En geloof me nou maar, dat doen ze niet met potloden. Maar we gaan er even naar luisteren. Want het nummer dat heet ook inderdaad Kleur.

Ja, oh jee. Yeah. Harm en Roelof, kleur. Nou, en dat hebben ze weer prachtig mooi zingen. En ik had net een nummer gedraaid van de Vervenus. En die komen met Hogeveen, Roveen en Stapperst. Maar dus jongens die we nou gaan luisteren, dat zijn de gebroeders Ro, zeg maar. Dat is Alfred Ro en Jaap Ro. En die jongens hebben natuurlijk de afgelopen jaar ook het, zeg maar het Songfestival, Drentse Liedjes Songfestival hebben. We gaan naar Lutie luisteren van hun. Als je goed kijkt, dan zie je dat hier echt het allermooiste is. Zeker met oog voor elkaar. Daar zingen ze over. Het is hier het allermooiste met het oog voor elkaar.

Ja, Fries Wolma, Eerappels. En we gaan snel verder met Anna Doornbos en Willem de Vries. Het is een beetje een bijzonder liedje. Luister maar eens even goed. Mijn dochter schreeuwt.

0: Maar als ik hem, wat zal ik dan niet geven?
1: Ja, dat was Anne Doornbos en Willem de Vries met Mijn dochter Schijn. Dat was het laatste liedje van vandaag. En daarmee ben we aan het einde gekomen van deze aflevering. En we hebben lachen met Lame Doets Veel, met de zung met Volumia. En misschien zelfs even stilstaan bij Mijn dochter Schijn, de laatste. Nou, Klaas Jonkman heeft de techniek weer laten klinken als een klok. En dat zonder dat er ook maar één kabel in de knuppen zat. Klaas, goed gedaan, jongen. Bedankt. Nou, ik ben dus weer moe en ik mag hem metnemen hier langs deze bonte stoet van streekklanken, verhalen en muzikale pareltjes. Bedankt allemaal, luisteraars, voor het luisteren, voor het metleven en voor het platproken. Volgende week zijn we er weer met nieuwe nummers, nieuwe grappen en dezelfde vertrouwde stem. Tot dan, hou je hoks. En vergeet niet, ook een eerappel kan ontroeren als je er maar goed naar luistert. Tot volgende week. Mooi!

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een onafhankelijk rapport concludeert dat Utah Valley University tekortschoot bij de beveiliging van het evenement waar politiek activist Charlie Kirk werd doodgeschoten. Zorgen over nabijgelegen hoge gebouwen werden niet serieus genomen. Er vlogen ook geen drones en voor 3000 bezoekers waren onvoldoende medische faciliteiten aanwezig. Nabestaanden voeren nog een rechtszaak tegen de universiteit. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is gisteravond eerder dan gepland heropend. Rijkswaterstaat verving de asfaltlaag door een dunnere, lichtere variant, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter werd. Het is noodzakelijk voor veilig gebruik tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De maximumsnelheid wordt voortaan 70 km per uur. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp raakten 8 mensen gewond door een steekvlam nadat iemand een brandbare vloeistof, mogelijk ethanol, op een vuurkorf gooide. Sommigen kregen de vlam in het gezicht en 2 slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Gisterochtend kwamen 7 dissidenten vrij uit een gevangenis bij Caracas, onder wie student Wilde Vasquez. Een organisatie meldde vrijlating van zeker 12 politieke gevangenen. Toch zit er nog minstens 450 politieke gevangenen vast, waaronder 20 buitenlanders. Interim-president Rodriguez beloofde verkiezingen, maar noemde nog geen datum. En tot zover het nieuws. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
2: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag. DNO. Ronduit zondag.

0: Goedemorgen op deze laatste zondag van september alweer. Een echte herfstzondag nu. Al hadden we een prachtige nazomerweek en lijkende dagen die komen ook weer mooi. U luistert naar Ronduit Zondag, dus bij DNO Radio. Een programma tussen 10 en 12 uur, live uitgezonden vanuit de studio in Zuidwolde. Een programma met veel muziek, een overdenking deze morgen van dominee Anneke te Velde uit Hogeveen. En het thema van haar preek is, of overdenking, is de Vredesweek. Want deze week wordt de Vredesweek genoemd, landelijk gezien. Helaas is het wereldelijk en ook zelfs landelijk nog niet helemaal van toepassing, maar we moeten er gewoon voor blijven gaan. In de studio vanmorgen aanwezig Metzke van der Maan voor de techniek en mijn naam is Truus Horlings. We beginnen met een lied uit het liedboek en wel lied 1002, een lied over gerechtigheid. Een volk op weg gezet om vrede tegemoet te gaan. De toekomst die is aangezegd, moet doorverteld, verstaan, gedaan. Zijn wij dat volk, gewekt om op te staan? Wij gaan. Lied 1002 uit het liedboek. Daar beginnen we vanmorgen ons programma mee.
1: Ronduit Zondag. Met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.

Ja, wij begonnen deze morgen ons programma met een lied over gerechtigheid. Een volk op weg gezet. We gaan verder met een psalm. Psalm 84. Bij velen van u vast bekend. Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer. Dus ook weer te vinden in het liedboek onder psalm 84.

Het volgende lied is een heel ander lied. Het dateert uit 1981 eigenlijk. De tijd waarin het feminisme ook een beetje speelt. Er is een land waar mensen willen wonen. Het gaat over een idealistische samenleving waarin gelijkwaardigheid, zorgzaamheid en een eerlijke taakverdeling tussen man en vrouw centraal staat. Deze bewerking is van 2012. Het is van Joke Smit en Ruud Bos. Er is een land waar mensen willen wonen.

Ja, een land en vooral ook een wereld waar saamhorigheid bestaat. Wat zou dat mooi zijn. Die toekomst, daar moeten we toch maar steeds van blijven dromen. We gaan luisteren naar Voetjes Eet, de prachtige stemmen uit Engeland. Dames en heren. En zij zingen de 23e psalm, getoond door Bobby McFerrin.

U luistert naar DNO Radio met het programma Ronduit Zondag. Omstreeks 10:30 volgt er een overdenking die deze keer is van mevrouw Anneke Tevelde uit Hogeveen. En het thema is de Vredesweek. Haar overdenking wordt ook gevolgd door het lied Geef Vrede, Heer, Geef Vrede. Ook weer te vinden in het liedboek voor de kerken, lied 1010. Maar dat straks rond 10:30. We gaan luisteren naar pianomuziek van Vladimir Askenazy en hij speelt een prelude van pianomuziek van Dmitri Shostakovich.

Marcel en Lydia Tsiemer verzorgen dan een kindermiddagdienst in de Kruiskerk. En kinderen kunnen er samen zingen, dansen, kijken en luisteren. De middag begint om 3:30. De toegang is gratis. Na afloop zijn er limonade, thee en koffie. Er wordt natuurlijk wel een collecte gehouden. Dan is er op vrijdagavond 9 oktober in de Ontmoetingskerk in Zuidwolde een dienstenveilingavond. Tijdens deze avond kunnen mensen ontmoetingsactiviteiten aanbieden en andere mensen middels een soort veiling. Een soort veiling, want er wordt niet tegen elkaar opgeboden, maar wel geboden op de activiteiten. Er wordt een redelijke vergoeding gevraagd per activiteit, maar deze blijft dus gelijk. De opbrengst is voor het goede doel. Als er kosten zijn voor de aangeboden dienst, worden deze betaald door de aanbieder. De opbrengst van de dienstenveilingsavond zetten we in overleg met de kerkraad voor ontmoetingsplekken, activiteiten rondom de kerk. De diensten, de activiteiten, zijn inmiddels gebundeld in een boekje. En dat boekje wordt tijdens de startzondag uitgedeeld. Dat was vorige week, maar er liggen nog boekjes, heb ik me laten vertellen. De activiteiten vinden dan plaats van oktober tot en met juni of eventueel nog later. Dat ligt eraan wat de aanbieder en degene die het gekocht heeft dan afspreken. Het doel van die activiteiten is dat we samen leuke, gezellige, leerzame dingen doen. Dat is dus de dienstenveiling en die is dus vrijdagavond op 9 oktober in de Ontmoetingskerk. Weer een bericht. Er gebeurt weer van alles in dit herfstseizoen in de verschillende kerken. We gaan luisteren naar een lied van Edwin Jongendijk en Marlene Bakker wanneer zij zingen Offscheid.

Ja, we zijn tenslotte Drenthe Noordwest-Overijssel. Maar af en toe hebben we ook wel eens een slippertje naar Groningen. En dat deden we met deze zangers, of zanger en zangeres, met Offscheid. We gaan weer luisteren naar pianomuziek. Een gedeelte uit de pianosonate nummer 1 van Robert Schumann. En de pianist is Hélène Grimaud.

dan hebben we nu nog een lied van Lenny Koer. Een poos geleden vertrok ze naar Israël om zich bij haar dochters te voegen. Ze heeft er natuurlijk zelf ook vroeger gewoond. Toch best wel weer een hele stap. Ik heb gekozen voor het lied Altijd Heimwee.

Dan gaan we nu luisteren naar Harriet Krijg op cello en het Wiener Kammerphilharmoniker met een Rondo Allegro uit het celloconcert van Joseph Haydn.

Ja, we nemen bijna afscheid van u als medewerkers van het programma Ronduit Zondag. Maar Jan Willem zit alweer klaar, want die gaat gewoon lekker verder met gospel music om 12 uur. We nemen afscheid met, hoe kan het ook anders, muziek van Vivaldi, de vierjarige tijden, het herfstgedeelte, het Allegro. En wij zeggen u een goede week toe en een fijne zondagdag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL-nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig pakket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. Meerdere mannen zijn gearresteerd bij de door Amerikanen gebruikte vliegbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk voor het overtreden van de explosieve wet. Er is sprake van een groot incident en omwonenden worden geëvacueerd naar een recreatiecentrum. De explosieve dienst onderzoekt voertuigen. De politie meldt dat het incident onder controle is. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open aan sluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. En tot zover het nieuws.
4: Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bergingswerkzaamheden op de A10

0: Hoevelaken. En op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam. Een kapotte auto op de linkerrijstrook bij Alfred Numansdorp. Die rijstrook is dicht en zodoende 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.

0: Music met Jan-Willem Troost.
1: Een goede middag. Gospel Music. Een uurtje dus van Gospel en Praise. En we begonnen al met de Choir Company Sisters en de bekende De Rivier. Een nachtdank aan het programma hiervoor, natuurlijk ronduit zondag. We gaan verder met de muziek met Oslo Gospel Choir, ook een bekende. Shout to the Lord.

Marcel en Lydia, alles wat er is. En daarvoor uit Ruinewold en omstreken, Testimony to the Lord, nog met het nummer Name Above All Names. We gaan nu naar wat bluegrass muziek en het is een bluegrass gospel. En dat heet From the Region of the Sun. En de solist is Cindy Baxter.

de bluegrass muziek. En we gaan nu verder met het gedicht of een lied. En dit keer is het, gaat het over de stadszondagen. Die heb je overal in de kerken gehad. Sommigen moeten er nog, maar sommigen hebben er nog gehad. En ik heb hier een lied dat samengesteld is in de samenstroom in Meppel. Wij zijn hier bij elkaar gekomen om een feestelijke start. Dat dit nieuwe jaar zal slagen en hopen we met heel ons hart. Met het orgel, de piano, soms wat blazers of een koor worden kerkdiensten festijnen en zingen wij de weken door. Heel veel mensen zijn er nodig, er is overvloed aan werk en met zoveel mensen samen bouw je aan een volle kerk. Ouderlingen en diaken, predikant en schoonmaakploeg, kinderleiding, koffiezetters, hulpen zijn er nooit genoeg. Samen zingen, samen bidden, heel goed luisteren naar elkaar. Dat doen de gemeenschap bloeien en dat maakt het samenleven waar. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. Dat was uit de samenstroom uit Meppel, samengesteld lied. We gaan zo weer met muziek verder en dat is van Hilde Vos. Eigenlijk een nummer van Dolly Parton. Het verhaal over Jozef in de Bijbel met de gekleurde jas. Daar gaan we nu naar luisteren.

Paul en Rita Belloch met I Will Celebrate. Daarvoor hadden we het album van René en Elisa Krijgsman. Het nummer heette Ons Gezin. En dat werd als soliste gezongen door de kleine Maiko Zimmer en ook Rosanne Krijgsman. We gaan verder met het nummer van Reijer. En dat heette Rust.

Rust van Reijer. Ik heb hier nog een paar uitgaanstips. Vanavond is er weer een Zuidwoldige zangavond in de hervormde kerk, hier aan de Hoofdstraat 98. Het Urker zangers doen mee als muzikale verrassing. Aan het orgel een bekende organist Harm Hoeve en ook een spreker zal er zijn Jan de Boer uit Urk. Vanavond dus om 7 uur. Samen zingen dus, luisteren en genieten. Ja, nog een poosje verder in Steenwijk in de Grote Kerk. Dan hebben we een groot concert, een koor en samenzang. Daar, al daar. En is in 2 gedeelten, 's middags en 's avonds. Met het Christelijk Mannenkoor Steenwijk, het Christelijk Mannenkoor Stadskanaal en het Gospelkoor El Jakim. En de kaarten daarvoor zijn verkrijgbaar via de koorleden. En het is een opname voor Nederland Zingt. Dus prachtig om daar bij te kunnen zijn. We gaan nu verder met de muziek. En dat is van Twilla Paris. He is excited.

Chris Christoffersen met het mooie nummer, ja, Why Me. En we gaan eruit, straks, we hebben straks de Dusterik op zondag natuurlijk met Tony. En dan hebben we nog een nummer klaarstaan, dat is You've Got a Friend. Is altijd goed natuurlijk, een vriend te zijn. Ik wens u nog een hele fijne zondag.

0: zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse Duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. Honderden mensen brachten zaterdagnacht door in een tentenkamp op een plein in het centrum van Madrid. Ze eisen betere bescherming voor huurders, mede als reactie op de uithuiszetting van Mari Carmen Abascal, die ruim 70 jaar in haar appartement woonde, maar de sterk verhoogde huur niet meer kon betalen. Premier Pedro Sanchez kondigde maatregel aan, maar mist een parlementaire meerderheid. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig parket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. En 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van den Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is. Geen oordeel over de aanpak. En tot zover het nieuws. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht.
5: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg door de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het ook vast op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer staat 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dan naar de A7

0: kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.

0: De Streek op zondag. Met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder.
1: Welkom op deze 27e september alweer. Wat hebben wij op het programma staan? Ja, eigenlijk hoef ik dat niet te vertellen. Want het is eigenlijk iedere zondagmiddag hetzelfde. Mooie muziek, agenda flitsen en de 5 minuten van Giel.
0: De Streek op zondag. Met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder.
1: Maar het zou natuurlijk ook best kunnen dat we nieuwe luisteraars hebben en die nog niet zo op de hoogte zijn van dit programma. Nou ja, dan weet u het dus nu ook. De Streek op zondag. Altijd tussen 1 en 2 bij DNO Media. We gaan beginnen met Pop van Eigen Bodem, Exception. Het nummer heet Jola.

Ja, dat is een geweldig stukje pop van eigen bodem. Exception. Ik word er altijd heel erg vrolijk van. Het is natuurlijk ja, een extreme muzikaliteit die die jongens tentoonspreiden, kan ik wel zeggen. Prachtig. Schitterende muziek. De Alliantie van Kracht. Heel wat anders. Is een netwerk waarin samen wordt geleerd en gehandeld voor één gezamenlijke opgave. Het stoppen van de overdracht van armoede. Op 2 oktober organiseert de Alliantie een inspirerende en verdiepende conferentie rondom het thema ervaringsdeskundigheid. Een dag waarin gezamenlijk wordt onderzocht hoe ervaringskennis bijdraagt aan betere samenwerking, mensgericht beleid en duurzame verandering. Dit congres zal worden gehouden in het museum De Proefkolonie in Frederiksoord. Meld je nu vast aan voor deze dag. Er is plaats voor 150 deelnemers en de toegang is gratis. We gaan luisteren naar The Small Faces met het nummer All or Nothing. Daarna King Crimson en Book of Saturday en Mary Hopkin. Knock Knock, Who's There?

Ja, en Giel stuurde het volgende bericht. Afgelopen vrijdag vierde U2 hun 50ste jaar van bestaan, denk ik. Ongeveer een jaar geleden had ik al een hostel geboekt voor dit weekend, want dat voelde als de perfecte gelegenheid voor U2 om iets speciaals te doen. En hoe? Vanaf een balkon in de Ierse hoofdstad speelde de band een uur lang vol energie, passie en vreugde. Mijn highlight was Without or Without You. In het nieuwe arrangement wat ze speelden klonk dit nummer nog beter. Dus vandaar dat het de keuze is van deze week. U2, het nummer With or Without You.

Op zaterdag 3 oktober wordt er bij het Tonkeshuis in Zuidwolde een paddenstoelen-excursie gehouden. Onder leiding van Hans Post en Joop Verburg van Natuurvereniging Zuidwolde ga je tot ongeveer 12 uur op zoek naar paddenstoelen. Wie vindt de bijzonderste en welke zijn eetbaar? Wat betekenen paddenstoelen in de natuur? En voor de jeugd zijn er vragen als wie vindt de kleinste paddenstoel en wie de kleurigste. Iedereen is welkom en er zijn geen kosten aan verbonden. Het begint daar allemaal bij het Tonkeshuis om 9:30. De Easy Beats gaan verder met Hello, How Are You? Daarna The Move en Curly en Jim Gilstrap met Swing Your Daddy.

0: vrijwilliger in gesprek tot de conclusie is gekomen en dat het beter was om in ieder geval voorlopig eventjes uit elkaar te gaan. En zie het dan maar eens op te lossen. Uiteindelijk is dat gebeurd met speler Winne Meijer, die in het verleden ook al zijn trainerspapieren heeft behaald. Die zijn inmiddels verlopen. Nou ja, goed, je mag met dispensatie van de KNVB wel een week of vijf voor de groep staan, maar de intentie van IJhorst is natuurlijk om daar weer iemand anders voor te vinden. Maar het bestuur en met name de interimvoorzitter Willem-Jan Oosterveen is de afgelopen dagen flink druk mee geweest. Zo verzekerde hij mij voor aanvang. En dus is dat ook echt wel het gesprek van de dag richting deze wedstrijd. En natuurlijk zo kort voor de derby, de trainer die opstapt. Ja, en dat wil je niet als club. Zeker niet een trainer waarmee je het vorig jaar zo uitstekend hebt gedaan. Maar goed, het is gelopen zoals het er gelopen is. En morgen horen we er misschien iets meer over. Via de trainer dus, via Dick Runnert. Die toevalligerwijs op de vrijdagavond bij Martijn Stuut, onze collega, in de uitzending vooruit zou blikken op dit duel. Maar zich 's middags dus afmeldde. Omdat hij zo bleek later opgestapt was als trainer in IJhorst. Ja, het zijn verhalen die voor opschuddingen zorgen. Verhalen die niet mooi zijn om te vertellen, maar die wel weer iets extra's geven aan zo'n middag hier in de wijk, waar Wakker nu weer aanvalt. De bal gaat naar de linkerkant, maar ook hier wordt de doorgelopen Martijn Zinger niet bereiken. Zo heeft hij ons de zaakjes gewoon goed voor elkaar in het eerste half uur. Geeft het amper iets weg en heeft het kunnen scoren via Mart Schreper. Dus staat IJhorst nog altijd op voorsprong in de wijk.
1: Nog altijd op voorsprong 0 tegen 1 in het voordeel van IJhorst. Dan gaan we bij SVV Ruinen kijken, want Ruinen stond met 1 tegen 0 voor. En kan SVV wat terugdoen, Jan Haak?
2: Ja, ze proberen het wel. Maar er is nog niet uitgespeelde kansen. Een kopballetje daar van mee opgerukte Sibon weer. Maar die mist ook weer richting. En dat betekent geen gevaar. Af en toe denk je, nou gaat het gebeuren. Maar dan zat dat hele spelletje hier ook weer helemaal weg. En Ruinen heeft wel gescoord. En dat betekent dat ze nog steeds aan de leiding staan met 0 tegen 1. Was net wel de man die geel kreeg. Havermans lag even op de grasmat. En die heeft een poosje wat moeilijk gelopen. Maar hij staat nog steeds in het veld. Iets met zijn heup, denk ik. Want daar greep hij naartoe. Zal wel een knietje gehad hebben, denk ik. Want dat is gebruikelijk in het voetbal om wat knietjes te gebruiken richting de rug en richting de heupjes. Nou, dat wordt buitenspel gegeven voor een speler van Ruinen. Ik zit er te ver af om te beoordelen of dat zo was of niet. Ik dacht dat haast niet, maar goed, nogmaals, ik zit verder weg als dat de grensrechter nu dichterbij stond. Dan de bal werd in een 1-2'tje op rechts gelegd en ik dacht niet in de buitenspelpositie vertrokken de speler van Ruinen. Maar dat was aan de beoordeling van de grens en de scheidsrechter. Daar gaat SVV het weer proberen. Ze zijn nog wel met z'n allen op eigen helft. En de bal komt zelfs bij de keeper terecht. Die raakt hem niet goed. Een merkwaardige bal naar voren. Maar hij bereikt zowaar een medespeler. En die bal wordt diep gelegd. Maar die weer zelfs voor Simon, die regelmatig die bal op rechts oppikt, te diep. Kijk, Ruimte 7, heel rustig door middel van Hemming, wat gaan we doen? En dan is Echen aan de bal en die geeft hem naar de rechterkant, naar Lubbingen. Lubbingen stompt op naar de middenlijn. Die dacht ik, maar die legt hem even met een kort balletje breed naar Echen. Nu gaan we over de middenlijn. En er wordt Horen gespeeld. En dan staat Snoeken wat dieper, die krijgt hem ook. Die speelt hem weer diep op Horen, kan Horen er wat mee aan de linkerkant. Kan hem voorzetten. Maar die knalt hem tegen een speler van SVV. En dat betekent dat de volgende corner voor Ruinen het geval is. En ook SVV heeft al de nodige corners gehad. Dus daar zitten we niet zonder. Alleen, het heeft nog niks gebracht. Dus kijken wie die neemt. Zo te zien is het. Ja, ik dacht Bruins, maar die staat er niet in aan de rug. Dat is moeilijk te zien. De bal gaat wel over een speler van SVV heen. Maar de bal wordt uit de strafschopgebied gewerkt. En nu kan ik eens kijken waar die man mee rondloopt. Het was Horlinks met nummer 9. Ja, moeilijk te zien op die shirtjes, maar ik heb hem achterhaald. Horlinks heeft hem weer. Geeft hem weer diep aan Horen. Kan Horen er weer wat mee. Slijding ingezet door de speler.

van SCV, bal over de zijlijn gewerkt. Bij de cornervlag van SCV in gooi voor Reunen. Daar komt Snoeken. Wat gaat Snoeken doen? Die speelt hem terug, helemaal terug op Lubbingen. Lubbingen gooit hem naar de rechterkant en bereikt een medespeler. Maar nu, op het middenveld wordt wat gedraaid en gekeerd. Dan gaan we helemaal naar de rechterkant naar Havermans. Havermans gooit hem onmiddellijk in het strafschopgebied. En dat kan misschien uitgehaald worden in tweede instantie. De bal die smoort daar, was er meer weer smoort. En dat betekent de bal helemaal de snelheid kwijt is. En dat de keeper van SVV Wesseling de bal zo kan oprapen. Gespeeld hier, 36 minuten. Dus we gaan mooi naar de rust. En de stand is nog steeds 0-1.

0: Jan van Veen. Als ik kon toveren. Ja, ik kan niet toveren, maar kunnen ze bij Wakker toveren, Jan Willem?
1: Nee, zeker niet. Oh. Toveren lukt niet. Kansen afdwingen lukt niet eens.
0: Oh, nou, dat wordt een lastig verhaal dan.
1: Dingen doen. Wat zeg je?
0: Dat wordt een lastig verhaal dan.
1: Ja, dat wordt een lastig verhaal. Maar goed, even kijken naar de klok. Ze hebben nog even. In ieder geval nog 7 minuten in deze eerste helft. Maar nou, het beeld blijft wel redelijk gelijk hoor. Met Eijhorst dat het onder controle heeft. Met ja, die ploeg die ook de aanval af en toe kan zoeken. Net verbond een keer, ver uit zijn goal. Ja, het blijft binnenknijpen hoor. Als die verdedigers van Wakker de bal hebben. Met name de backs maken op mij ook echt geen goede indruk. Tegenover die snelle jongelingen. Die twee blonde buitenspelers van Eijhorst. Moet daar misschien voor de gasten wat meer uit te halen vallen. Maar af en toe moet je ook blij zijn met wat je hebt. En dat is dus die voorsprong die Eijhorst te pakken heeft. Weer gaat Wakker ver terug. De ja, aanvallende intenties die de staf erin wil brengen zijn niet terug te zien. Als je het mij vraagt, niet echt. Eijhorst mag aanvallen. Komt ook een paas naar de voorwaartse. Maar die worden dan niet bereikt. Joris Brouwer weer eens een keer ver op eigen helft. Wordt er linksbuiten nu gevonden. Hij probeert snel te openen op die andere buitenspeler, Abel Bertrand. Maar die wordt ook niet bereikt. Ja, zo is het zeer matig wat de thuisploeg laat zien. Lange bal weer van Eijhorst van achteruit. Kan maar Schepen gaan lopen ten opzichte van rechtsback Jesse ten Berg. En doet Schepen dit prima, want hij dwingt ten Berg om die bal buiten te schieten. En dat betekent dat Eijhorst weer kan gaan ingooien. Halverwege de helft van Wakker. Wil Schepen wel zelf gaan doen. Beweging van de andere aanvallers. Die worden allebei niet bereikt. Nou, misschien keer weer de omschakeling. Dan Wakker, Koen Dekker. Opening is fraai hoor. Zeer fraai naar Joris Brouwer. Die gaat er ook direct langs. Bij C.J. Oostra. Maar dan komt aanvoerder Mark Leneman ingegleden. En die glijdt Brouwer van de bal. Waardoor er weer geen kans ontstaat voor de ploeg uit de wijk. Martijn Zinger op Mark de Graaf. En dit lijkt me een overtreding. Ja, zeker iets te fel van rechtsback Seije Oostra op Renzo Koeling. Ja, dat zijn twee van die spelers die jaren met elkaar hebben gespeeld. En dat zie je dan ook wel weer dat direct even excuus wordt aangeboden. Even het contact gezocht. Maar belangrijker, een vrije trap voor Wakker. Om misschien in de 42e minuut eindelijk weer eens een keer gevaarlijk te worden. Bal ligt zo'n beetje voor de dugout van Eijhorst. Maar vanaf die plek kan Joris Brouwer hem natuurlijk wel gaan inbrengen. En Wakker heeft een wapen in de persoon van de ervaren Edwin Dekker. Die wordt ook wel gezocht. Het is Koen Dekker die in de buurt komt. Dan is daar de inzet van Oudman. Renzo Koeling uit de tweede lijn. En die wil dan op de rand van de 16 meter nog wel een vrije trap. Krijgt hij niet. Zijn schot is intussen naast gevlogen. En kan door Eijhorst weer in het spel worden gebracht. 42e minuut. In een drukke wijk. Wakker Eijhorst is 0-1.
0: 0-1. 0-1 was het ook bij SVV Ruinen. Jamaak.
2: 43 minuten onderweg, dus zo gaan we rusten. Ja, de laatste minuten zijn duidelijk voor de SVV en twee keer dicht bij de gelijkmaker. Maar het is nog steeds niet gelukt. In de laatste keer was het een voetje van de keeper uit reflex die de bal uit het doel hield bij Ruinen. Maar SVV heeft de turbo wat aangezet zo richting de rust. Maar ja, dat is wel laat. Maar goed, we krijgen nog een tweede helft natuurlijk. En SVV is duidelijk de bovenliggende partij, zo opeens. Nou, en ik zie het bekende van Ruinen, maar ook tegen Hollandse Veld, momenteel tegenhouden en de bal gewoon naar voren roeien. Om even weer lucht te scheppen in de achterste linie. Vandaar komt de SVV alweer. En dan kijken, ja, Jansen draait keurig om zijn as. Gooit hem waarschijnlijk weer naar de rechterkant. Ja, daar staat Sibom alweer klaar. Die loopt voortdurend op de rechterkant zonder dat er iemand bij Ruinen zich verantwoordelijk voelt om dat dus af te schermen. Waardoor ook het meeste gevaar van de rechterkant komt. SVV weer aan de linker, nu aan de linkerkant. Dus kijken, we stomen redelijk snel om. Maar verder naar links gegeven komt er een voorzet uit. Ja, er komt een voorzet uit, maar die wordt weer weggeroeid aan de kant van Ruinen. Bal weer over de zijlijn. Ja, dit heb ik ook bij de wedstrijd het Hollandse Veld gezien. Op een gegeven moment alleen maar tegenhouden en gewoon weg met die bal. En we zien het wel op een gegeven moment waar het schip strandt. Nou, dan gaat de speler van SVV ondersteboven. En Of en wordt appelleerd, denk ik, geeft aan, ik word op mijn hakken getrapt. Scheidsrechter waait dat weg. En dat betekent dat SVV opnieuw in de aanval gaat. Het is een en al wat de klok slaat, ogenblik SVV. Ik denk nog een minuutje of twee hier te spelen. Stand 0-1.

0: Nej, ikke Agnes.
1: Band of the?
0: Ja.
1: Okay,
0: kom med den ind. Nou, gaan we even NXS onderbreken, want er is een activiteit bij Wakker tegen Eihorst. Jan Willem.
2: Ja, 45e minuut en de bal gaat op de stip. Een actie van Joris Brouwer, die wordt op de knie geraakt. En de scheidsrechter kan niet veel anders dan die strafschoppen toekennen. Marcel van der Steen, want het was een overtreding. Daar was hij Oostra. Brouwer zelf achter de bal. Als de blessuretijd inmiddels is gaan lopen op de lijn Luc Lubberink. En Joris Brouwer kan zijn ploeg dus naast de Eihorst schieten. Neemt daar zijn tijd voor. Het aanloopje is daar. En de bal feilloos in de hoek. En dus Wakker naast Eihorst. Opslag van rust.

0: Excess uit Australië met Your I Need You Tonight. Dan gaan we gauw even weer naar Wakker toe, want daar werd op een penalty gescoord, precies onder de plaat, Jan Willem.
1: Ja, inderdaad. Dat deed Joris Brouwer namens Wakker. En tegelijkertijd is er ook afgefloten voor de rust hier in de wijk. Het was een leuke eerste helft waar Wakker eigenlijk niet echt aanspraak maakte op de gelijkmaker. Ajax deed het prima. Maar goed, uit een strafschop gebeurde het alsnog. Brouwer scoorde de gelijkmaker en Ajax tegen Wakker. In de wijk, Wakker Ajax dus, is halverwege 1-1.
0: 1-1. Ik zou zeggen, ga lekker een bakje koffie halen of thee. En dan horen we jou na het nieuws van 3 uur weer.

Ja, met het weer krijg je gewoon zin om een lekker terrasje te pakken. Gewoon heerlijk, lekker potje bier erbij of zoiets. Lekker muziekje aan en luisteren naar de sport op Radio Hoogeveen. Ik heb wat tussenstanden uit de derde divisie A van vanmiddag. Twee wedstrijden. ADO 20 tegen Hoogeveen, ruststand 1-2. En Hollandia tegen Hercules 0-1. En ik ga zo meteen even kijken voor de andere ruststanden uit de twee klasses die wij vanmiddag live hebben.

0: toontje lager met Stiekem Gedanst. En dat tuintje klinkt wel heel bekend natuurlijk, want alleen de hele oude mensen weten dat nog. Vroeger had je een tv-programma op Veronica, de Heilige Koe. En dit deuntje was toen de leader volgens mij, als ik het goed heb. Maar goed, dat maakt niet uit. Wij lopen tegen de klok van 3 uur. En ik heb de ruststanden uit de vierde klasse C. Zondag wakker 1-1 tegen Eihorst. Wijteveenspoort tegen
1: een
0: zwart...
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter. 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. In Tilburg hield de politie donderdagnacht een automobilist aan die opvallend reed. Hij toonde een valse ID-kaart en kon ook geboortedatum van familieleden niet noemen. Onderzoek wees uit dat de man in Frankrijk veroordeeld is voor drugsbezit en drugshandel en daar nog 6 jaar celstraf moet uitzitten. Franse justitie vraagt binnenkort om uitlevering. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oostenrijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse Duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. En tot zover het nieuws. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Wel vertraging rond Amsterdam door werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het onder andere vast op de A4 Den Haag richting Amsterdam.

0: A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Amersfoort een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.

0: studenten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
1: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.

0: De Hollies met Busstop. En zijn ze inmiddels alweer begonnen bij jou, Jan?
1: Ja, we zijn weer begonnen. En ik zat even te kijken, van ik mis ons vuurvreteltje. En dat is die op geel kreeg, Havermans. En er staat inderdaad de jongen voor in de plek op rechtsachter. En ik zag bij SVV, en voor wie weet ik niet, maar in ieder geval is Sander Cox ook al gekomen. Terwijl Arjen Cox ook al in het veld stond. Dus er zijn wel wat wisselingen. En bij Ruinen kan ik het achterhalen welke wissel er geweest is. Maar waar Cox voor gekomen is, ben ik nog niet achter. Maar dat is ook niet interessant voor het spelletje, denk ik. Van we zijn weer begonnen. SVV aan de rechterkant. Maar de bal was slecht ingespeeld. En, maar ook het uitverdedigen is niet van het. En dat betekent uiteindelijk dat de bal over de zijlijn gaat. En dan mag Ruinen in gooien. Ruinen nog wel op eigen helft. En te doen gebruikelijk gaan we een eentje naar voren. Totdat scheidsrechter weer zegt dat het niet verder mag ingooien. Ik dacht dat de speler van Ruinen met, of van SVV met de hand aan de bal zat. En daar wordt ook voor geappelleerd. Maar de scheidsrechter denkt het is een ingooi. Ook prima. Ruinen gooit opnieuw in. Kan Ruinen nu dan onder de druk wegkomen? Want de laatste 10 minuten in de eerste helft werd Ruinen weer redelijk teruggedrongen. Maar men is waarschijnlijk een meester in het tegenhouden. Dat heb ik ook tegen Hollandse Velden, heb ik al vermeld, gezien. Veel voetbal komt er dan niet meer uit. Maar men weet iedere keer wel de tegenstander en de aanval, de aanvallende partij te ontregelen. Ja, dat is ook een kunst op zich natuurlijk. Gespeeld hier nu in de tweede helft. En 3 minuten stand 0 tegen 1.
0: 0 tegen 1. Je wilde 0 tegen 0 zeggen, hè? Ja. Ik had hem al door. Ik had hem al.
1: Je is toch gescoord,
0: volgens mij. Ja, precies. Oké. Nou, ik zie op mijn andere scherm dat ADO 20 Hoogeveen ook alweer begonnen is, een minuutje. En op mijn andere schermpje zie ik dat de eindneutralisatie van het WK wielrennen in Montreal ook los is, dus daar gaan we ook weer een paar uurtjes mooi plezier van hebben. Waar ook weer de bal rolt, is in de wijk bij Wakker tegen Eihorst.
2: Ja, inderdaad. Het is 3 minuten na rust inmiddels. Het is halverwege 1-1 tussen beide ploegen. En Eihorst kreeg net alweer een beste kans, hoor. Een goede redding ook van doelman Jaden Verbond op een van die snelle buitenspelers. Dus waar ik het in de eerste helft ook al een paar keer over had, was nu Damien Bos. Ja, die eigenlijk gewoon 1-op-1 kon. Wel een beetje schuin voor Verbond uitkwam. En die doelman, die jonge doelman, ja, die maakte zijn doel daar echt heel klein. Waardoor scoren eigenlijk ook geen optie meer was. Prima gedaan dus van de keeper. Rebound wel weggegeven voor Mart Scheper. Maar daar stond de ervaren Edwin Dekker nog op de doellijn. De aanvoerder van Wakker, geboren in 1988. Ja, het lichaam wil soms eigenlijk niet meer, maar het hoofd wil nog heel graag. En dus vuurt hij nog altijd de troepen aan vanuit het hart van de verdediging bij Wakker. Pikt ook regelmatig een doelpuntje mee met het hoofd vanuit een corner. Nou, dat soort momenten hebben we vandaag nog niet echt gezien. Maar ja, ook dat is een wapen van deze aanvoerder van Wakker. Eihorst weer. Nu het zoeken naar Ryan Haasjes. Daar is Damien Bos weer. Ja, ze zijn als vervelende muggen soms rondom de achterkant van een paard. Zo moeten die verdedigers van Wakker zich haast voelen. Ja, en dan heeft de paard nog wel een staat om mee te slaan. Maar als die verdedigers van Wakker dat doen, dan krijgen ze een vrije trap tegen. En dus laten ze dat meestal ook maar. Nu gaat de bal even buiten, omdat Bos wat last heeft. Maar ja, die staat inmiddels ook alweer. Dus was dat misschien ook niet helemaal nodig. Want nu kan de ingooi van Wakker gaan komen. Van doelpuntenmaker Joris Brouwer. Hij maakte vlak voor rust de gelijkmaker vanaf de stip. Nadat eerst Mart Scheper namens Eihorst de 0-1 maakte. Ja, hij geeft de bal keurig terug, Brouwer. Ja, mooi dat dat ook gewoon gebeurt. Sportief gedrag in een derby waar de belangen toch vrij groot zijn. Zeker Ja, omdat het buurdorpen zijn, omdat iedereen elkaar kent. Maar voor Wakker ook wel op de ranglijst. Pakte één puntje uit de eerste twee wedstrijden. En wil zo graag met de, in ieder geval met de subtoppen mee gaan doen in deze vierde klasse. Nou, dan is een overwinning op het gepromoveerde Eijhorst eigenlijk wel nodig. Maar zover is het nog lang niet. Want Eijhorst is tot dusver iets beter gebleken dan Wakker in de wedstrijd. Op het scorebord is dat nog niet zichtbaar. Want daar is de stand in evenwicht 1-1.

0: Gino Vanelli. Klinkt Italiaans, maar het is gewoon een schot. Ja, je zal het niet verwachten, maar hij maakt toch goede muziek. Wild Horses. Dan gaan we naar SVV tegen Ruinen. 0 tegen 1 was het daar, Jan.
1: Nog steeds. En we zijn 10 minuten in de tweede helft onderweg. Ja, het is wonderlijk dat het hier nog in 1-1 is. CQ 2-1. Want het is echt een flipperkast verdedigen, noem ik dat. Aan de kant van de Ruinen. Maar de bal wil er maar niet in SVV. Vooral in de eerste fase van de tweede helft. Was het één poging naar de andere. En iedere keer was er wel een beentje of een rugje of wat dan ook. Maar hij ging er gewoon niet in. En daarom staat het nog steeds 0 tegen 1. Ik heb het in verval en herhaling weten. Ik heb dit vaker gezien van Ruinen, dat verdedigen. En ze blijven redelijk overeind. Behalve dan dat het kunstig vliegwerk is. Maar hij zit er nog steeds niet in aan de kant van. Nu dan wel! Ja! Ja! Het is Jalving die plotseling voor de voeten krijgt. En hier is dan de dik verdiende gelijkmaker. En ja, opeens plofte die bal voor zijn voeten. En nu ging het verdedigen niet goed, want de bal schoot door van een SVV-speler. En Jalving stond helemaal vrij. En die haalt Sten had uit, mag ik wel zeggen. Een kansloze keeper van Ruinen van Belkum. En hier is dan de gelijkmaker in de 11e minuut van de tweede helft. Ja, meer dan verdiend. En ik denk haast dat de SVV nu stevig op jacht kan gaan naar die 2 tegen 1, misschien wel 3 tegen 1. Want ja, men wankelt er een poosje bij Ruinen, waar ze ook die andere wedstrijd die gezien hebben. Maar de dreiging werd steeds groter en nu lag hij erin. Dus na 12 minuten in de tweede helft is de stand van 1 tegen 1 op het scorebord gekomen.
0: Weer terug bij af, bij SVV tegen Ruinen. Dan gaan we gauw schakelen richting de wijk. Daar is het ook 1 tegen 1, want in ieder geval daar was het 1 tegen 1.
2: Ja, dan is het nog steeds. We gaan richting het uur. Hier in een heerlijk de wijk. Onder een heerlijk nazomerzonnetje. Toen ik de bestuurskamer uitliep in de rust, drupte het zowaar een heel klein beetje. Het was echt een soort regen. Maar dat zet absoluut niet door. Want de zon wint hier weer het terrein. En vele toeschouwers hebben hun weg naar dit sportpark dan ook gevonden. En die zien een beetje een tamme tweede helft, moet ik zeggen. Met een snelle kans dus voor Bos en voor Scheper, eigenlijk in één aanval. Maar Wakker lijkt toch ook wel steeds meer terrein te gaan winnen. In ieder geval qua veldspel en qua aandeel in de wedstrijd. Heeft misschien wel een iets hogere individuele kwaliteit als je in ieder geval een aantal spelers bekijkt. En dat zou zich dan moeten gaan uitbetalen in zo'n tweede helft. Eijhorst, ja, met die rare aanloop dus. Laatste training, ja, daar ging het vooral over het opstappen van de trainer. En is er niet echt lekker getraind, heb ik me laten vertellen. Dat is ook allemaal logisch. En hoe gaat zich dat dan vertalen in zo'n wedstrijd, dat is de vraag. Wakker dringt in ieder geval iets meer aan nu. Met de ingooi van Lens Spin, Koen Dekker. Been naar voren. Komt er niet aan. En dan kiezen ze bij Ajax weer snel voor de diepte. En dat is een garantie voor succes. Sterker nog, is het weer 1-1. Dan komt hier de voorsprong voor Ajax staan. Nee zeg! Wat een gigantische kans voor Ryan Haasjes. Die is al langs alles en iedereen. Die is al langs Jaden Verbond. En dan schiet hij hem veel te wild in. Kan hem zo met de binnenkant binnenschuiven. Dan schiet hem over en naast Ryan Haasjes. Aan de andere kant Wakker. Kunnen zij dan wel de voorsprong pakken? Oudman gaat de hoek in voor de goal. Is daar de bezetting? Joris Brouwer had iets moois in gedachten. Maar bij hem komt de bal niet. Maar Eijhorst, wat snijdt zichzelf in de vingers. Dat kreeg het al twee kansen in deze tweede helft. En deze is echt de allergrootste van Ryan Haasjes. Die met de kop naar beneden nu ook over het veld heen loopt. Hij was de held toen hij vorig seizoen de winnende maakte tegen HH Kombi. Waardoor Ajax uiteindelijk kampioen werd. En nu had hij weer een helder rol voor zichzelf kunnen opeisen. Had hij de bal zo binnen kunnen schuiven. Maar hij doet het niet. En dus is het nog altijd, na een uur spelen, 1-1. Het is een heerlijk potje in de wijk. Wakker Ajax.

0: Huey Lewis onderbreken. Want ja, je raadt het al, Jan heeft weer eens een doelpunt.
1: Ja, 3 minuten na de andere treffer opnieuw SVV door middel van Thielen een wonderschone doelpunt, een corner in 1 keer op de slot genomen. Nou, de keeper van Ruinen heeft hem al zien zuizen of horen zuizen of wat dan ook. En zo dan staat het nu 2-1. Ik zei het al, of Ruinen staat oud, 2-3-1 komt er misschien aan. Maar die 2-1 kwam wel heel snel. Dus na een minuut of 15, tweede helft, staat 2-1.

0: Huey Lewis en de News met The Power of Love. 2-1 in het voordeel van de SVV. Kan Ruiner daar nog wat op terugdoen? Of is het gewoon gedane zaak en gaat het, komt de telraam er langzaam bij?
1: Nou, er moet al een stevige ommekeer komen in deze wedstrijd. Anders zie ik nog wel weer treffers van de SVV produceren. Want het is dik en dik verdiend dat ze inmiddels op 2-1 staan. Ja, en het had eigenlijk meer moeten zijn. Maar goed, ze staan op voorsprong. Dus ze hebben de achterstand weggewerkt. Krijgen weer een corner. Daar valt er net een schitterende goal uit. Te kijken wat er nu weer gebeurt. En de bal is nu voor de keeper van Ruinen van Bel. En hij was dichter bij het doel, niet op de kop van het strafschopgebied, hoog richting tweede paal. En daarmee wist hij met zijn linker wel raad mee. Maar er komt de SVV alweer. Ja, Ruinen komt er helemaal niet meer uit. De SVV die voelt het aan dat ze de boel wel in slot kunnen gooien. Nou ja, dan moet je niet zo beginnen tegen elkaar aanknallen. Waardoor dan Ruinen er met de bal tussenuit kan. En eens kijken of dat gevaar levert. Nou, ja, men is nog in balbezit, maar waar naartoe? Naar de linkerkant. Men heeft nog steeds de bal. En daar komt Hoorn, dat is al de beste man aan de Ruinenkant. Maar die produceert in dit geval ook niks. Maar dit is ook echt niks van de kant van SCV. Want dat lijkt op een bal van Ruinen. Gewoon een knal naar voren om niet onder druk te staan. Een diepe bal van de Ruinenkant. Maar op het hoofd van een speler van SCV, dan mag SCV het weer proberen. Maar die leiden ook balverlies. En de scheidsrechter ziet daar geen overtreding in. Nou ja, hij doet het vingertje omhoog en zegt het is geen overtreding. Het zou wel, want volgens mij ging het tjutje toch redelijk naar achteren van die speler. Maar goed, daar komt Ruinen, de bal naar de linkerkant. De scheidsrechter moet nog even bukken om die bal aan te zien komen. Nou, dat is wel weer een onhandige bal aan de kant van Ruinen. Maar hij blijft in balbezit. Een bal bedoeld om een strafschopje te krijgen, dat mislukt ook. En dan kan, denk ik, SGV er tussenuit komen. Van nu geeft de scheidsrechter wel een vrije bal. En die is dan tegen Eggen ook in het veld gekomen, zie ik. Van, die stond in eerste instantie niet in het veld. Cox is in ieder geval voor Sibon gekomen. Sibon is de draver van de eerste helft, is in de kleedkamer achtergebleven. Ten koste denk ik van Cox. Een extra aanvaller, zag ik wel. Dus kijken, als SGV nu weer aan de rechterkant er tussenuit kan. Men mag in ieder geval ingooien, diep op de helft van Ruinen. Ja, en dat diep wordt dieper gemaakt en daar fluit de scheidsrechter dan ook voor. En die bal weer een paar meter terug moet. Maar dat zal SGV niet interesseren, want die denken, ja, dan pakken we een paar seconden weer mee. Gespeeld hier een 22 minuten in de tweede helft en de stand is 2-1.
0: 2-1, dan gaan we naar de wijk waar het 1-1 stond.
2: Ja, drie kwart wedstrijd gehad en de wedstrijd nog steeds in balans. Net een goede mogelijkheid voor Wakker gezien, voor de ingevallen Koen van Luin op de rechtsbuitenpositie. Kreeg die bal een beetje schuin voor het doel uiteindelijk en schoot op de handen van doelman Lubrink. Nu een aantal wissels bij Eijhorst, onder andere de aanvoerder. Achterin toch een belangrijke pion, Mark Leneman, die eraf gaat. Dat is opvallend. En ook voorin eigenlijk een extra spits of een echte spits. Dat mag je misschien beter zeggen. In de persoon van Bram Volkers. Daardoor gaat Scheper naar de teampositie. En is het misschien wel een zet waaruit blijkt dat Eijhorst nog vol van de winst wil gaan in de slotfase. Hier wordt Volkers voor het eerst gezocht. Maar niet gevonden. De man met nummer 12. Grote speler. Een bonkige spits. Die misschien nog wel iets voor elkaar kan krijgen in de laatste dik 20 minuten van de wedstrijd, waarin het sowieso natuurlijk straks de vraag gaat zijn wie er echt voor wil gaan, wie er echt voor kan gaan ook in het slot. Wie heeft er nog het meeste over? Wie durft er wat risico's te nemen ook? En hier Wakker met Joris Brouwer kan er binnenkomen. Ha, goed gedaan hoor, van Tim de Boer. Die zit hem van achter op de huid en tikt de bal aan. Dan gaat bij Eijhorst die bal elke keer snel naar voren. Het gokt toch op de bevliegingen van de buitenspelers. En uit zo'n bevlieging had Eijhorst dus al lang op voorsprongen moeten komen. die gigantische misser van Ryan Haasjes, die het lege doel voor zich had, hem zo binnen kon schuiven, maar daar niet in slaagde. Nu wel weer een goede actie van Haasjes. Lokt een overtreding uit. Het zal te berg zijn geweest. De rechtsback die hem een zet meegeeft, krijgt er ook de gele kaart voor. Ja, en zo spatten de vonken er nog niet vanaf. Als het gaat om strijd, als het gaat om duels. Maar af en toe toch een kaart nodig bij de scheidsrechter, bij Marcel van der Steen. En nu een vrije bal voor Ajax ligt ver van de goal af. Maar de bezetting in het 16 meter gebied is daar. Onder andere verdediger Seja Oostra nu mee naar voren. Maar toch ook nog wel de nodige mensen achter de bal bij de gasten. Daar komt die bal voor. Bij de tweede paal zit een uitstekende voorzet door. En daar loopt Seja Oostra ook wel door. Maar komt hij er niet aan? Ook omdat die bal nog is aangeraakt door een verdediger van Wakker. Dus gaan we aan de andere kant een corner zien voor Eijhorst. Daar was die ploeg weer heel gevaarlijk. Het is de gevaarlijkste ploeg vanmiddag, Eijhorst. Die ploeg maakt ook het meeste aanspraak op een nieuwe voorsprong. Corner gaat komen van Damien Bos. Hoog bij de tweede paal. Oostra niet. Eijhorst alsnog. En dan Jayden Verbond. De doelman de lucht in om die bal te plukken. Kijk wel weer snel naar voren wat de opties zijn. Een echte optie wordt niet gevonden. En hier wint Eijhorst zelfs het kopduel, waardoor de bal weer buiten gaat. 20 minuten nog. Wakker Eijhorst. De grote vraag is of er nog een winnaar komt. Want er staat al een hele tijd gelijk 1-1.

0: Ach, oh, heerlijk. Kan niet wachten. 73 minuten gespeeld bij ADO 20 tegen Hoogeveen. En Hoogeveen staat met 1 tegen 3 voor. Dat is in ieder geval een opsteker voor de Blauw-Witten. 2 tegen 1 was het bij jou, Jan?
1: Ja, en dat is het nog steeds. En de klokje tikt door in het voordeel van SVV natuurlijk. Waar ik verwacht had dat SVV onmiddellijk door zou drukken. Want ze hadden ruim een redelijk op de knieën, moet ik zeggen. Geven ze toch weer wat de ruimte weg. Waardoor af en toe ruinen er toch weer uitkomt. En de aanvalslust van SVV is wat verdwenen. Ja, dat is het gevolg van natuurlijk. Van nu ook weer ruinen in balbezit. Men kan steeds beter combineren. De bal schiet door naar de keeper van SVV. En die gaat eens even een goocheltruc uitvoeren volgens mij. Maar hij bedenkt zich toch maar om de bal toch uiteindelijk snel in de handen te pakken. Heeft de bal weer ingerold naar de rechterkant. En dan kan SVV het weer proberen. Maar een lange bal. Kijken of iemand dat van SVV daar verder mee kan. Dat gebeurt niet. Nou, het wordt ook wat onnauwkeuriger bij SVV moet ik zeggen. Ook meer opruimen die hap, en terwijl ze daarvoor stevig combineren. Bal nu ook weer helemaal weggeroeid over de zijlijn. Dat betekent dat Ruinen weer mag ingooien. Maar ja, dat moet je eerst maar weer bij het doel van de tegenstanders in te komen. Als je diep op eigen helft mag ingooien. En dat gebeurt zo op het hoofd van een SVV-speler. Nou, een lange bal. En die komt ook weer bij een SVV-speler. En die roeit hem zo weer naar de speler. Van Ruinen. Ja, SVV gaat mee in het lange ballen geven in mispasers. En dat betekent dat het nou de laatste 5 tot 10 minuten toch wel erg chaotisch wordt met elkaar. Ruinen gaat het proberen aan de linkerkant. We gaan over de middenlijn. En we gaan verder over de middenlijn. Want de Ruiner speler stond behoorlijk op. En die plaatste hem dan zo weer achter zijn medespeler. En dat was een paasje over 3 meter. Ja, waarschijnlijk rekende hij er niet meer op dat hij de bal nog aangespeeld kreeg. Omdat de speler van Ruinen heel wat meters maakte. Nou, dan gaat hij weer van de ene kant naar de andere kant. Het wordt er niet beter op, zoals ze dat zeggen. En nu mag Ruinen het weer proberen. Rond de middenlijn. En wat gaan we nu doen? Balverlies. Ja, inderdaad. Wel een ingooi. En dat betekent dat het chaos troef is op het ogenblik. Het is moeilijk te volgen wat we nu krijgen. Met elkaar. Kijk, nu kan hij aan de rechterkant. Want dan loopt de speler van Ruinen vrij. En dat gebeurt dan ook. Dan gaat hij mee doen. Dus verder naar de rechterkant. Maar dat is weer balverlies. Ruinen mag wel ingooien. Ik kijk eens even. Ik denk nog een stief kwartiertje. Klein kwartiertje te spelen. Stand nog steeds 2 tegen 1.
0: 2 tegen 1. Dan gaan we naar de brilstand, wou ik bijna zeggen. Maar ja, het komt eigenlijk op hetzelfde neer, toch, Jan Willem?
2: Nou, ik heb gisteravond een potje 0-0 gezien. Gemanik is rap, Tim. En daar was ik blij geweest als ik 2 doelpunten had mogen zien.
0: Slaapverwekkend.
2: Nou, uiteindelijk, nou, dat nou ook weer niet. Maar een goal is vaak wel lekker. En dat brengt een wedstrijd ook iets. Nou, daar was vandaag ook zeker sprake van. Die vroege treffer van Heijhorst. Daar moest Wakker iets doen. Dat deed het uiteindelijk vlak voor rust. Via de strafschop van Joris Brouwer. Na rust is Wakker wel wat sterker geworden, hoor. Maar het was de grootste kans voor Heijhorst. Maar toch heb je het gevoel dat de ploeg uit de wijk in het slot misschien nog wel iets meer over kan hebben. Want we gaan ook richting de laatste 10 minuten. Winne Meijer, de speler die dus vandaag ook het coachen voor zijn rekening neemt, is zelf maar gaan warm lopen. Mark Leeneman, de aanvoerder, werd gewisseld. Hij staat nu dan af en toe voor de dugout, waar eigenlijk geen coach te zien is. Leeneman is er nu ook bij gaan zitten. En zo lijkt de coach er straks bij te gaan komen. Hij gaat deze bal erin. Maar er is ook gevlacht. En daar gaat de scheidsrechter nu niet in mee. En dus komt Wakker op voorsprong. En wordt er gejuicht daar voor de dugout door invaller Raymond Rozen. Een bal die wordt ingebracht bij de tweede paal. En opeens in het net ligt. Ja, bij Heijhorst weten ze natuurlijk dat de scheidsrechter meegaat in dat vlagsignaal. Zoals dat eerder in de wedstrijd ook gebeurde. Maar toen aan de andere kant. Maar de scheidsrechter laat zijn assistent nu staan. En dus telt de voorsprong, telt de goal en is daar de 2-1 vol wakker, 80ste minuut. En de thuisploeg aan de leiding. Veel tumult, veel commotie, her en der, maar de scheidsrechter...

staat bij zijn beslissing. Gaat ook niet naar de kant om nog om uitleg te vragen. Hij heeft het goed kunnen waarnemen dat hier dan van buitenspel geen sprake zou zijn. Er staan daar heel veel spelers heel dicht bij elkaar. Een bal die er ook tussenin valt. En dan uiteindelijk, ik denk ook nog via de keeper over de lijn ploft. Een curieuze goal die dus wel gewoon staat en die dus wel telt en wakker opeens op voorsprong. Nou, dus moet hij Ajax weer met nog 10 minuten te gaan. Komt die ploeg ook de bal bij de tweede paal. Dan Bram Volkes, die moet misschien aannemen, maar geeft hem in één keer voor. Dat is nog niet zo gek bedacht. Scheper komt er niet aan, maar dan ligt daar weer een verdediger van wakker geblesseerd. Oostra geeft hem aan Volkes, die weer alle tijd heeft om iets te verzinnen. Hier gaat langs Mark de Graaf, haalt de achterlijn. Voorzet tweede paal, een weggekopt Koen Dekker. Kan iemand van Ajax dan nog uithalen vanaf de rand van de 16 meter? Het is Luca Meijer die het doet. Oostra die weer oppikt en zo probeert Ajax snel een gelijkmaker op het bord te krijgen. Zijn ze bij wakker weer boos op Oostra die gevaarlijk komt invliegen. Met geel op zak is dat dan ook weer niet zo handig. En dan ligt het stil. En kijk ik naar de scheidsrechter en kijk ik naar de spelers. En is het nodig dat sommigen daarvan het hoofd even weer koel weten te krijgen? Edwin Dekker vraagt bij de scheidsrechter om een tweede gele kaart voor Oostra. Nou, die gaat er niet komen, want dan had de scheidsrechter al lang besloten. Maar het spel ligt wel weer stil. 82e minuut. Het kan nog maar zo een hete slotfase worden. Bij Wakker tegen Ajax met een nieuwe tussenstand. 2-1.

0: Ja, dan gaan we de Master Blaster onderbreken, want er is gescoord in de wijk.
1: De vraag is alleen nog even of hij blijft staan. En anders maakt Renzo Koelingi de 3-1. Dan is de wedstrijd beslist, maar weer is de vlag omhoog gegaan. En nu komt de scheidsrechter wel verhaal halen. En keurt hij hem alsnog af. Ja, inderdaad, dat doet hij. De bal links de diepte in naar Joris Brouwer. Toen werd hij direct al gevlacht, liet de scheidsrechter het doorgaan. Een paar stations later ligt die bal in het net via Koeling. Maar nu doet de scheidsrechter, ik denk wel wat wijsheid is. Want het leek me ook echt wel buiten spel hier op de linkerkant. En dus geen 3-1, geen beslissing. Nog 7 minuten in de wijk. 2-1 blijft.

0: Stevie Wonder, The Master Blaster. Terwijl deze week het precies 50 jaar geleden is dat het legendarische album van hem uitkwam. Songs in the Key of. Dat, ja, een aanradertje. Ik zal hem eens opzoeken als ik jullie was op Spotify. Dan gaan we even naar de wijk. Want daar ja, wil het maar niet lukken om meer doelpunten op het bord te krijgen.
1: Nee, want die 3-1 ging inderdaad niet door. En Ayost moet langzaam maar zeker haast maken. Nog 4 minuten officiële speeltijd. Maar het is vooral Wakker dat aanvalt en zoekt naar de beslissingen in de wedstrijd. Een corner wordt hier net voorlangs gekopt. De pijp lijkt langzaam maar zeker een beetje leeg bij Ayost. Dat dus de kans lange tijd wel had om de wedstrijd echt naar zich toe te trekken. Ja, met als toppunt, zo mag je dat toch wel zeggen, de mogelijkheid die Ryan Haasjes voor zichzelf creëerde. Want hij deed het perfect. Hij werd diep gestuurd. Was sneller dan zijn verdedigers. Ging uit het boekje langs de doelman. Met een schijnbeweging. Precies zoals je het wil zien. Maar het laatste, rustig binnenschuiven, dat lukte niet. En anders had ik het nog moeten zien hoor. Met Wakker dat na de snelle voorsprong in de eerste helft van Ayost ook een lange tijd niet wist waar het zoeken moest. En nu door die voorsprong toch weer met wat meer vertrouwen speelt. Maar goed, het kan altijd een keer goed vallen. Misschien nu voor Haasjes. Misschien nu voor Haasjes. Doet dit listig. Steekt zijn been uit en tikt die bal uiteindelijk naast de goal van Jaden Verbond. Maar daar was hij weer. Ryan Haasjes verdient wel een doelpunt. Heeft er nog geen te pakken. De klok staat op 88. De tijd is de grootste vijand voor Ayost. Dat tegen een 2-1 achterstand aankijkt hier in de wijk.
0: 2-1 voor de wijk. Dan gaan we naar ja, eigenlijk een gespeelde wedstrijd, Jan Haak.
2: Nou, dat wil ik niet zeggen, want de stand is hier 2-1 met nog, ja, officieel 3 minuutjes. Maar dat komt wel bij, denk ik, want er is gewisseld bij het leven. En dat is wel behoorlijk ontregeld door SCV daardoor. Inderdaad, denk ik, nog wel wat minuutjes voorbij komen. Maar opeens is SCV de ploeg die de boel tegen moet houden. Omdat opeens Ruinen wel tot voetbal aan overkomt. Maar daardoor kan de SCV in één keer in het tegenstoot, maar ik weet niet of de speler dat er Edwin is in snel genoeg. Dat is Sander Cox, maar hij heeft nog steeds de bal, maar hij verliest hem dan ook. Ja, hij was, tikte de bal keurig om zijn verdediger heen en hij had een metertje of 2 voorsprong, maar je kon zien, zijn loopsnelheid, dat hij dat niet ging redden richting doel. Werd dan ook prompt ingehaald en ik kreeg dan de bal nog weer terug en probeerde nog weer met een draaibeweging in het startgebied te komen, maar dat lukte niet. Bal over de zijlijn. En dan mag SVV ingooien, denk ik. Kijk snel naar de klok. Ja, officiële speeltijd zit er bijna op, denk ik. En dat betekent dat het aan de scheidsrechter is hoe lang we nog spelen. Bal weer over de zijlijn. Ja, dat zo schiet het niet op voor Ruinen natuurlijk. En alle kopballetjes over de zijlijn verdwijnen. SVV gooit in. We gaan weer een metertje pellen. Gaat hij weer over de zijlijn? Nou, SVV, ja. Kan het weer proberen, maar dat is ook een bal in het luchtledige. En dat betekent dat de keeper van Ruinen van Belkum hem gewoon op kan rapen. Ik kijk even, ja, wat is er verstandig? Ik denk nog volgens de klok 1 à 2 minuten. En ik denk dat er ook nog 1 à 2 minuten bij komt te geven door de scheidsrechter. Stand nog steeds 2-1 in het voordeel van SVV.
0: 2-1 in het voordeel van SVV. De stand bij ADO 20 tegen Hogeveen. Hogeveen heeft in de 88e minuut de wedstrijd op slot gegooid. 1-4. Ja, was een goed uitgespeelde counter. En Hogeveen kwam 1-1 met de keeper. En die maakte hem af. Terwijl ze nu weer een goede kans krijgen. Maar de keeper staat in de weg. Dus 1-4 nog. En die zitten tegen de blessuretijd aan. Wat ook tegen de blessuretijd aan zit, is Wakker tegen Ayost. Jan-Willem.
1: Knap resultaat trouwens hoor van Hogeveen, want ADO 20 is echt geen misselijke ploeg. Hier blessuretijd en Ayost. Ja, met de moed en wanhoop zo'n beetje. En ze willen dan weer een vrije trap, krijgen ze niet. Wel een ingooi met Luca Meijer, die hem lelijk tegen de neus krijgt. En nu de bal moet hij weer buiten. Net had Bram Volkers al last van het hoofd. Het is allemaal op onthoud. Dat Ayost natuurlijk niet goed uitkomt. Maar dat er wel voor kan zorgen dat we hier nog wel een paar minuten doorgaan. Winne Meijer is in de tussentijd in het veld gekomen. De ja, man die dus vandaag trainer is. Trainerspeler, rustig gezegd. En is er dan aan coaching vanaf de kant? Nou, nee, eigenlijk helemaal niet. Er zitten wel 4 wisselspelers. Waaronder dus die aanvoerder Mark Leneman. Maar die zit ook rustig op de bank. En dus moeten ze het doen, de 11 in het veld. Gewoon met elkaar. En dat moet natuurlijk ook kunnen. Bram Volkers probeert de boel op sleeptouw te nemen. In ieder geval ook verbaal. De uittrap nu van Verbond. Die komt de middenlijn niet over. Zit Kian Arendsen daar kort op en tikt hij de bal ook aan. Luca Meijer nu naar Rijn Haasjes. Zit wat in hoor. Want ze komen nu met veel weer, Ajorst. Maar Haasjes zoekt naar het schot. En die ruimte is er eigenlijk niet. Hij vindt Koen Dekker. Mascha Brakke sprint dan nog wel, maar die bal gaat eruit. Ajorst kan wel gaan gooien. Er staat meer in als Haasjes daar een andere keuze had gemaakt. Dit is sterk gedaan door Volkers. Dan komt Edwin Dekker er ook in duel. Toch kan die voorzet komen. Mark de Graaf met het hoofd. Ja, is eigenlijk precies goed wat hij doet. Want kan zichzelf zo ook nog eens lanceren. Misschien kan hij zelfs een counter inleiden. Nee, dat lukt niet. Hij loopt zich vast op Nick Smilde. Die een goede pot voetbalt achterin. Bij Ajorst. Winnen Meijer dan. Ja, kijk wat de mogelijkheden zijn. Toen hij erin kwam, had Ajorst een vrije trap te nemen. Ging hij direct zelf achter staan. Schoot uiteindelijk niet. Was natuurlijk wel een verhaal geweest. Als hij direct de gelijkmaker binnen had geschoten. Dat kan nog steeds. Zo voor Ajorst met Arends die voorgeeft. Dat is wat te hard. Dat kan nog steeds. Want Mascha Brakke nu met de voorzet. Winnen Meijer niet. Oh, gevaarlijk duel met Jesse ten Berg. Ja, daar lijkt een blessure in te zitten. Ten Berg, sterker nog, die heeft veel pijn. Dit is dan weer geen buitenspel. Voor Koen van Luin. En dan komt hij de beslissing alsnog. Koen van Luin. Koen van Luin, jazeker. De bal rolt binnen. En veel mensen aan deze kant denken aan buitenspel. Maar de vlag blijft naar beneden. En dus is daar de beslissing in de wedstrijd. Alsnog de favoriet op voorhand. De lichte favoriet, denk ik. Gaat de wedstrijd alsnog naar zich toe trekken. Inderdaad, in de laatste 15 minuten nadat Ajorst een fase beter was, trekt Wakker de wedstrijd naar zich toe hier op eigen veld. En heeft de ploeg uit de wijk, de ploeg van Christian Axen, eindelijk ook de eerste zegen van het seizoen te pakken in de wedstrijd ronde 3. Was dat wel welkom. En de scheidsrechter denkt, de wedstrijd is beslist. Weet je wat, ik fluit af. Wakker wint op eigen veld van de buurman. Met veel pijn en moeite. Maar goed, ze zullen daar niet minder om smaken. 3-1 is de eindstand in de wijk.
0: 3-1, terwijl in de 93e minuut Hogeveen op een 1-5 voorsprong gekomen is. En dat vond ook meteen het scheidsrechter welletjes. Dus die heeft meteen afgefloten. Dus Hogeveen wint de lastige uitwedstrijd tegen ADO 20 met 1-5. Mooie uitslag. Dan gaan we straks eens even kijken wat dat voor gevolgen heeft op de stand. Dan gaan we nog even gauw naar SVV Ruinen, Jan Haak.
2: Ja, we spelen nog steeds en we zitten in de na speeltijd. Dat is een ding wat zeker is. Voorlopig SVV niet in de problemen omdat ze een vrije bal mee krijgen. Ja, dat gaat wel een poos duren, denk ik, met elkaar. Maar ik neem aan dat deze scheidsrechter dat ook weer bij gaat tellen. Hij had zo straks 3 vingertjes omhoog, dus ik neem aan dat het de na speeltijd was. En dat betekent volgens mij dat het eigenlijk nu gebeurd is. Maar nu kan SVV misschien nog een keer weg aan de rechterkant. Ja, dat is weer Jansen. Die gaat er meestal als een torpedo tussenuit. Maar die gaan nu proberen dat hij een corner kan versieren, denk ik. Maar over de zijlijn. En eens kijken wie erin mag gooien. Dat is inderdaad SVV. Nou, ik had goed gegokt dat de tijd er eigenlijk op zat. Hij fluit ook onmiddellijk. Eindstand SVV Ruinen 2-1.

Ja, dan zijn we alweer aan het einde van het tweede uur van deze zondagmiddag marathon. Waar we getuige waren van twee wedstrijden. Ik ga zo meteen alle standen eens eventjes bij elkaar zoeken. En dan komen we daar na het nieuws van 4 uur over op terug. Dan hebben we ook nog het korfbaloverzicht, het volleybaloverzicht. We gaan nog even napraten met de trainer van Pessen over de wedstrijd van gisteravond tegen Hoogeveen. En ja, wat er verder nog allemaal ter tafel komt.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. Twee tieners uit Eindhoven van 18 en 14 jaar werden gisteravond aangevallen nadat hun auto van de weg was gereden en tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. De groep belagers stak hen, waarna beide naar het ziekenhuis werden gebracht. Een derde inzittende uit Geldrop werd bedreigd met een vuurwapen. Op de A16 bij Zevenbergse Hoek hield de politie 5 mannen aan. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter. 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer, waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oosterwijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. En tot zover het nieuws. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht.

0: Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
6: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
7: Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport.

Goodbye Stranger, Supertramp. Dan heb ik wat uitslagen voor u verzameld. Uit de vierde klasse C, zondag. Wakker tegen Eihorst. U hoorde het al, 3-1. Voorlopige stand, oranje-zwart tegen EHS 0-2. Wel een eindstand is Wijteveense Boys tegen Zwartemeerse Boys 1-1. USV tegen Sleen 4-2. Protos Schonebeek 0-1. En even kijken, DVC 59 tegen Weerdingen 3-5. Nou, niet klagen over doelpunten, zou ik zeggen. En Vios tegen Ruinewold 1-5. Dan gaan we eens even kijken of we daar een stand bij kunnen krijgen. Ja, bovenaan staat Schonebeek 3 gespeeld en 9 punten. Ruinewold staat op een tweede plek 3 gespeeld, 9 punten. En Weerdingen staat op een derde plek 3 gespeeld en 7 punten. Dan vinden wij Wakker terug op een vijfde plaats. 3 gespeeld, 4 punten. En Eihorst, even kijken, waar staan jullie? Jullie staan op een 12e plaats. Die is nog niet meegenomen, maar in ieder geval 3 gespeeld en 0 punten. En onderaan vinden wij DVC 59, 3 gespeeld en ook 0 punten. Dan gaan we eens even kijken in de derde klasse F. Dat zijn wel allemaal eindstanden. SVV tegen Ruinen, u hoorde het al van Jan Haak, eindstand 2-1. Zweel tegen Bijlen 2-1. Zuidwolde tegen Dwingelo 5-0. Hardenberg 85 tegen De Weide 2-1. Hollandse Veld Havelte 5-0. Hoogeveen tegen Pessen 1-2. Dan gaan we nog proberen om John Kramer van Pessen aan de lijn te krijgen straks. En hebben we Bargeres tegen Sportclub Erika 3-0. En dan gaan we eens even kijken wat dat voor stand op het bordje gaat brengen. Bovenaan vinden we terug FC Zuidwolde, 3 gespeeld, 9 punten. Hardenberg, 3 gespeeld, 9 punten. En Hollandse Veld, 3 gespeeld, 7 punten. De Weide vinden we terug op een vierde plaats met 6 punten. Hogeveen op een gedeelde vierde plaats, ook 6 punten. Pessen, die staat ook op 6 punten. En dan vinden we Ruinen terug op een 12e plaats. 3 gespeeld, 1 punt. En onderaan vinden wij Havelte. 3 gespeeld en 0 punten. Dan gaan we eens even kijken of de eindstanden van de derde divisie compleet zijn. Niet allemaal. Zie ik de wedstrijden van gisteren. Genemuiden, Purmerstein 2-0. ACV tegen SVZW 4-0. Excelsior 31, Dovo 3-0. Harkemaanse Boys, Scherpenzeel 0-0. DVS 33, Ermelo Sportlust 1-2. Sparta Nijkerk tegen Staphorst 3-2. Tek tegen Eemdijk 7-2 maar liefst. Hogeveen wint uit bij ADO 20 met 1-5. En een voorlopige stand. Ik weet niet waarom die nog niet afgevinkt is. Maar in ieder geval, Hercules staat voor bij Hollandia met 0-2. En dan gaan we eens even kijken wat voor stand dat gaat brengen. ACV staat bovenaan, 7 gespeeld, 19 punten. Genemuiden, 7 gespeeld, 18 punten. En Harkemaanse Boys op een derde plaats, 7 gespeeld, 17 punten. Hogeveen vinden we terug op een tiende plaats. Heeft de aansluiting kunnen houden met Purmerstein. 7 gespeeld, 10 punten, 1 puntje achter. Dus Purmerstein, we vinden Staphorst terug op een 15e plaats. 7 gespeeld, 3 punten. En onderaan staat SVZW, 7 gespeeld en 1 punt.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Terwijl langzaam het zonnetje een beetje weggaat hier. En dat merk je wel, want het begint in één keer een stuk frisser te worden. Maar goed, we zitten alweer bijna in oktober. Dat scheelt weer. Dan gaan we verder met het korfbaloverzicht. Want daarvoor hebben wij Wolter van der Haaf weten te strikken. En die kan ons helemaal bijpraten wat afgelopen weekend is gebeurd op het korfbalgebied in de omgeving. Wolter.
1: Ja, goedemiddag Steven. Ja, dat kun je wel zeggen, want er is nogal wat gebeurd. Dat zeer verrassend was. Maar goed, we beginnen eerst met de wedstrijd waar ik geweest ben. Nou, Trianta tegen Juventa. Trianta 1 gewonnen. En Juventa aan kop. Dus geen enkel verliespunt. Nou, de wedstrijd die begon eigenlijk met weinig verandering bij Trianta. Helemaal niet zoveel. Maar ze hebben een nieuwe trainer. En dat is Jurgen Lucas. Dat is een hele bekende, ja, zijn familie is van Albert Lucas, dat is familie van hem. En dat was vroeger een icoon bij DOS 46. Maar goed, de wedstrijd begon vrij gelijk op. 1-0, 1-1 en zo ging het een beetje door. 5-4 nog. En eigenlijk is maar één keer geweest dat ze met 2 punten achter stonden, Trianta. Met de rust, waarom de rust was het 6-6, 7-8, 8-8 en zo ging het door. En de trainer die had dus even wat wisselingen aangebracht. En dan krijg je toch wel weer andere dingen die wat er gebeurt. En dat vond ik... Walter Neutel die kwam erin. En die was gewoon invaller. Maar die maakte het spel heel anders. Het spel draaide als een trein. En ja, ik heb hem na de wedstrijd ook gezegd, je hebt ontzettend goed bijeengevallen. Maar goed, dan ging het dus verder. Het werd 10-10, 10-11 nog. 11-11, 12-11, 12-12, 13-12. En toen kwam het. 14-12, 15-12, 15-13, 16-13... 17-13, 18-13 en Trianta won van de koploper. En dat vond ik heel verrassend met een geweldige goede wedstrijd. Dus dat is wel belangrijk. En ja, zijn er nu nog kansen? Ja, dat weet je niet. Dan moeten we afwachten. Trianta moet volgende week uit naar HKC. Ja, ik heb inmiddels gehoord dat er wel 3-4 spelers gestopt waren. Want HKC was een hele goede ploeg. Maar er liggen kansen. Maar wat mooi is, dat WK en Juventa, ja, die moeten tegen elkaar. En die staan dus gelijk in de stand. Want Juventa en dat WK hebben 4-6, Trianta 4-4. Ja, HKC, die rekenen dan dit niet mee, maar je weet het nooit. Ik heb het eerder verteld, 4-0. Dus ja, dan is het toch heel verrassend en heel belangrijk wat er volgende week gebeurt. Nou, dan gaan we naar de tweede klasse. Dan moest HV naar Sparta. Nou, met belangrijke spelers dus die er weer terug zijn. Ik denk, nou, dat wordt voor HV, dat lukt wel. En wat gebeurt er? HV verliest van Sparta met 17-19. En dan zijn we er nog niet. Pauwas moest tegen Elko. En Pauwas had nog geen punten. Elko verliest met 18-16. Ja, wat kun je dan nog voorspellen? De stand is hier dus. HV nog wel aan kop met 4-6. Sparta 4-5. Elko 4-3. En Pauwas 4-2. Nou, dan volgende week moet HV uit naar Pauwas. Ja, je kunt nu niet meer voorspellen. En Elko moet thuis tegen Sparta. Ja, en Elko moet eigenlijk winnen om toch nog weer proberen in die tweede plek te komen. Ja, wij moeten het afwachten. Maar de spanning zit er bij de korfbal in deze klasse behoorlijk in.
0: Ja, maar dat houdt het ook weer leuk.
1: Ja, zo
0: kan het worden. Ja, toch? Ja. Hey, Wolter, bedankt. En ik zou zeggen, fijne avond nog. En we horen je volgende week weer.
1: Prima.
0: Bye.
1: Stefan, yo, hoi.

0: Mary Jane's Last Dance van Tom Petty en de Heartbreakers. En dan gaan we overschakelen richting Rijn de Boer. Want jij zou wel denken, waar blijft Rijn de Boer nou op zondag? Maar die is er wel hoor. We gaan het over volleybal hebben. Goedemiddag Rijn.
1: Ja, goedemiddag. Ja, inderdaad, er is weer gevolleybald. Wat heet, de volleybalcompetitie is dit weekend van start gegaan. En de heren van Olaco die moesten, die zijn gedegradeerd vorig seizoen naar de eerste divisie. Dus die speelden gisteren hun eerste competitiewedstrijd op een lager niveau tegen SSS 3 uit Barneveld. En ja, dan denk je van derde team van SSS, ja, dat in de eerste divisie, dat moet toch eigenlijk kunnen. Laco heeft die competitie is die competitie begonnen eigenlijk vol goede moed, want ze hebben drie goede bekerwedstrijden afgewerkt. Dus ze begonnen eigenlijk met goede hoop aan deze eerste competitiewedstrijd. Ze waren ook compleet, dus ja. Dus iedereen ging er wel voor zitten, hoewel er weinig toeschouwers waren, opvallend deze keer. Meestal waren er wel meer. Maar goed, de eerste set ging eigenlijk heel goed eigenlijk met Olhago. Het begon heel sterk, kwam met 11-6 voor. Maar ook binnen de korte keren stond het zomaar 11-11. En eigenlijk die hele set ging gelijk op. Wisselvallig, maar goed, dat is inherent natuurlijk aan zo'n jeugdig team. Dan vier goede punten. En die worden zomaar afgewisseld met vier of vijf slechte acties. Dus zo gaat dat tegenwoordig. Zes foute services in die eerste set. Terwijl SSS er trouwens ook vijf foutief serveerde. Maar goed, zwakke en goede momenten wisselde Olaco af. En het bleef tot het einde heel spannend. Op een gegeven moment was het 26-26. Daarna 27-27. Alle kansen nog voor beide ploegen. En dan komt er een misverstand. En laat een speler van Olaco een opslag van SSS 3 zomaar in het veld vallen. Zodat die eerste set zomaar weg was. 27-29. Dat was toch wel een klapje voor de thuisploeg. Want deze set hadden ze eigenlijk moeten winnen. Waren helemaal niks minder. Maar dan zie je toch dat dat wel invloed had in de tweede set. Want toen kwam de ploeg er eigenlijk nauwelijks aan te pas. Hoewel het heel lang gelijk opging. Maar toch was SSS aan het eind toch de betere ploeg. En die won met 21-25. En dat was eigenlijk opnieuw vrij onverwacht, want dat SSS 3 had toch wel een paar ervaren spelers en wat jonge jongens. Een hele ervaren spelverdeler trouwens, heel slim. En Olaco maakte gewoon te veel servicefouten, maar ook in de servicepaas was men gewoon onvoldoende. Blokkerend pakte men veel te weinig en aanvallend bracht het ook te weinig. En ja, in de derde set was eigenlijk hetzelfde verhaal, alleen werd het toch nog wel spannend aan het

0: aanvallend komt met tekort op de service. En die verloor men dan ook vrij royaal. En dan in de vierde set gelijk opgaande strijd. Alle kansen nog om nog een vijfde set eruit te halen. Ja, en dan verlies je die net met 26-24. De schil is allemaal heel klein, maar ja, je houdt er niet meer dan één punt aan over. Dat betekent dus dat beide ploegen onderaan staan. En de dames dus in de tweede divisie A en de heren in de eerste divisie A. Dus ja, dat was eigenlijk een valse start voor zowel de dames als de heren van Ohaco.
1: Ja, laten we hopen dat het de volgende ronde beter gaat met de Ohaco, dames en heren. En dan ja, ga je ons helemaal op de hoogte stellen weer, Reineboer. Bedankt en een fijne middag nog.
0: Dank u wel.

0: daar zijn we alweer beland aan het einde van het derde en laatste uur van de zondagmiddagmarathon. De laatste zondagmiddagmarathon van september alweer. Maar als je zo naar buiten kijkt, dan denk je van, nou, lekker voorjaarsweer. Gaan we weer richting de zomer, laten we het hopen. Nee, we gaan eerst nog winter krijgen. We waren vandaag getuigen van twee live wedstrijden. Wakker tegen Eihorst. En Eihorst ging onderuit daar. Daar was Jan-Willem Kralen voor ons aanwezig. En we hadden de wedstrijd SVV tegen Ruinen. En SVV die won van Ruinen. Jan Haak die deed daar verslag van. En Hogeveen heeft uitgewonnen bij ADO 20, 1 tegen 5. Goeie uitslag. Was ook wel nodig naar een paar wedstrijden wat wisselvallig en een beetje onder de maat. Maar goed, drie punten zijn in ieder geval in de koffer gepakt. En die gaan mee terug naar Hogeveen. En die pakken ze in ieder geval niet meer af. We zouden nog nabeschouwen op Hogeveen Persen van gisteravond. Maar we kregen John Kramer van Persen helaas niet te pakken. En ja, dan wordt het lastig. Volgende week zijn we weer op zaterdag en op zondag. Houd de lokale media, social media in de gaten.
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
5: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. 68,9% van de Zwitserse kiezers stemde tegen een voorstel om neutraliteit strenger in de grondwet vast te leggen. Het initiatief van ProSchweiz, een rechtspopulistische organisatie verbonden aan de Zwitserse Volkspartij, zou samenwerking met de NAVO beperken en sancties zonder VN-goedkeuring verbieden. Minister Ignacio Cassis waarschuwde dat het voorstel de nationale veiligheid zou schaden. Een student uit Gaza is door de Universiteit Maastricht voorlopig geschorst na een verwijderde video op sociale media. Daarin wees hij naar gemaskerde jihadisten bij de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023 en zei "This is me". De Universiteit Maastricht schorste hem uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter. 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer, waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. En tot zover het nieuws. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. debedrijfsautoverzekering.nl.
9: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
13: Wij zijn DNO.
14: Met nu voor Zuidwest-Drenthe,
15: Vrouw und Munter.

0: De beste Deutsche Schlagers hoor je iedere zondagmiddag tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.
1: Ja, natuurlijk. Dus ook vanmiddag weer. Wat fijn dat jij luistert naar Froh und Munter. Jouw favoriete programma op de radio met de beste cult, slager, rock, popsongs. Ze komen allemaal weer voorbij. Misschien ben je een beetje in de stemming nog van de oktoberfeesten. Ja, dat kan maar zo natuurlijk. Want het feestgebruis dat is volop aan de gang. En dat duurt nog tot misschien dit weekend of tot volgende week. Ik weet het niet. Maar op en top gezellig en ook op en top duur. Hoi, hoi, hoi. Ik hoor de prijzen. Een half haantje, gewoon een lekker haantje met een beetje patat. Iets van 20, 25 euro. Gewoon omdat het kan. Geniet er lekker van. Froh und Munter met muziek van Nokkies. Daar begin ik straks de show mee. Dat nummer is vorige maand uitgekomen. En dat nummer dat heet Eins. Ik wens jou een hele fijne zondagmiddag. Een na zondagmiddag moet ik zeggen. En geniet mee met muziek dus hier bij jou op de radio. Froh und Munter.

0: 1982. Toen begon het met de Knockalm Quintet. Misschien ken je die nog. Ze kregen een andere naam. En die naamswijziging die vond plaats in 2019. En toen zijn ze verder gegaan als Knockies. Uit het mooie Carinthië dus. Knockies met het nummer 1. Daarmee zijn we begonnen. Vandaag hier zo bij jou op de radio. Heerlijk, ik heb er heel veel zin in.
1: Luister naar Vroom Ontmoeten. Tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

Ja, die goede oude tijd, de 70er. Ja, dat waren die 70er. Leuk zeg. Die schönste slager hier vandaag bij op de radio. En zo ook muziek van Leonard. Rhythmus der Nacht. Luister lekker mee.

0: Ja, Oktoberfest. We zitten er middenin, hè. Het duurt nog heel eventjes en dan zit het alweer op voor dit jaar. En dan heb je van die liedjes die heel vaak gedraaid worden. En dat noemen we dan een Wiesenhit. Nou, dit nummer was de Wiesenhit van 2018 Oktoberfest München. En dat is DJ Ötzi dus met Bella Ciao. Ja. Mooi zag om even naar te luisteren. Ik ben nog niet erg compleet achter wat voor dit jaar de Wiesenhits zijn. Misschien volgende week dat ik daar even op terugkom. En anders kun je het best even zelf, denk ik, er naartoe gaan om daar achter te komen en dat te ontdekken. De Wiesenhits dus. Heel veel om te doen. Ook heel wat drank wat er weer doorgaat daar. Wellicht ook wat fris en zo. Het hoeft niet altijd gepaard te gaan met drank. Maar het is wel een van die ingrediënten voor een succesvolle Oktoberfest.
1: Luister naar Vroom Ontmoeten tot 6 uur met Roy.

Kirsten Ott, tausendmal nein. Ja, ik dacht tausendmal ein. Ik moest even heel goed kijken wat daar stond, maar het is dus echt nein. 3 maanden terug kwam ze daarmee. Kirsten Ott, ze is geen eendagvlieg. In 2016 een grote doorbraak met Die Immerlach. Wat een enorme hit was dat zeg. Ja, oh, als ik daar weer aan terugdenk. Nee, ik draai hem niet vandaag in de uitzending. Nee, zeker niet. Misschien volgende week. Ja, ik draai nog wel heel veel volgende week trouwens, bedenk ik me net. Zien we dan wel weer. We zijn nu bezig met de uitzending van deze zondag. Andreas Gabalier, om eens even wel één van die grote successen te spreken. Ich sing ein Lied für dir. Daarmee brak deze ja, rock'n'roller uit de bergen, zo noemen ze hem ook wel, door. Dus het nummer van Andreas Gabalier gaan we naar luisteren, waar zijn avontuur, zijn muzikale avontuur mee begon. Ich sing ein Lied für dir.

0: Ja, je hebt van die nummers, daarmee breken artiesten dus door. En dit is een van die nummers, die grote successen. Ik heb het over Andreas Gabalier. I sing a lied für dir. Typische kerel is dat. Als je die stem hoort in de intro, die weet je al precies waar het over gaat. Mooi toch? Ja, vind je het echt mooi? Volgende week zondag ben ik er weer en dan draai ik waarschijnlijk weer zulke liedjes. En anders, wij zijn DNO.nl. Kun je deze uitzending 24 uur per dag, 7 dagen in de week, terugluisteren.
1: Vroon Munta, tot 6 uur met Roy Wemmenaar.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 84-jarige man heeft zondag in het Duitse Niederhausen zijn 80-jarige vrouw doodgereden tijdens het parkeren. Hij botste eerst achteruit tegen een auto en reed daarna hard vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Ze overleed ter plaatse. De man zelf raakte ook ernstig gewond. Ook meerdere auto's, tuinhekken en een camper raakten beschadigd. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah ingetrokken. De Nederlanders moeten binnen 7 dagen vertrekken. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is het besluit een reactie op Nederlandse maatregelen tegen Israël, waaronder een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen in bezet gebied. Het hoofdkantoor van de lokale televisiezender Tigray TV in het noorden van Ethiopië is geraakt door een droneaanval. Volgens journalisten van de zender is het gebouw daarna gebombardeerd en volledig verwoest. Tigray TV staat bekend als een belangrijk medium voor de rebellen in Tigray. Daar zijn de afgelopen week opnieuw zware gevechten uitgebroken met het regeringsleger. De vulkanische activiteit van de Etna heeft het vliegverkeer op Sicilië opnieuw verstoord. Door as in de lucht ligt het vliegverkeer op luchthaven Catania tot zeker middernacht stil. Tientallen vluchten zijn omgeleid en duizenden reizigers zijn gestrand. KLM heeft de vluchten naar Catania dit weekend geannuleerd. Reizigers zijn omgeboekt naar andere luchthavens. En tot zover het nieuws. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer.
4: Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol heb je 10 minuten extra reistijd. Van de A10 de Ring Zuid richting Utrecht.

0: minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht!
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: boeren en drukkers.
1: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
2: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Wij zijn DNO.
8: I like that.
7: Wij zijn DNO.